0: Radio 80 voor de kust- en duinstreek met het nieuws.
1: Jurjen Boekraad met het NOS Journaal. In allerlei steden zijn de afgelopen avond actievoerders de straat op gegaan om aandacht te vragen voor de veiligheid van vrouwen. Honderden mensen fietsten door de straten van Amsterdam, Apeldoorn, Den Bosch, Den Haag, Leeuwarden, Middelburg en Zutphen. De actie was georganiseerd door Dolomina, onder de noemer De Nacht is ook van ons en wij eisen de nacht op. Aanleiding voor beide campagnes was de dood van Lisa uit Apkoude, die 's nachts na het stappen naar huis fietste. Deze week was het een jaar geleden dat ze werd omgebracht. De Verenigde Staten gaan honderden miljoenen in achterstallige betalingen overmaken aan de Verenigde Naties. De VN krijgt nog zeker 4 miljard van de Amerikanen. De regering van president Trump wilde dat geld pas overmaken als de VN hervormingen zou doorvoeren, zoals een flinke bezuiniging. Het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken zegt nu dat dat is gelukt. De regering is van plan om $850 miljoen te betalen aan de VN. Een aanval met een zwaard op een middelbare school in Zweden heeft aan één persoon het leven gekost. Drie mensen raakten gewond. De dader, een oud-leerling van 18 jaar, drong afgelopen middag zijn school binnen in Fagersta, zo'n 170 kilometer van Stockholm. De politie heeft hem neergeschoten en gearresteerd. Volgens Zweedse media was hij bekend bij hulpverleners. Op de school was de zomervakantie net afgelopen. Na de vermissing van een Nederlandse filmproducent in Suriname zijn drie verdachten aangehouden. Het zijn een echtpaar uit Cuba en een Surinamer. Een vierde verdachte, ook uit Suriname, is nog voortvluchtig. Filmproducent Rodney Leisner wordt sinds zaterdag vermist. De premier van Brussel gaat Nederlands leren. Al sinds het aantreden van de Franstalige Boris Dilies is er kritiek op hem omdat hij nauwelijks Nederlands spreekt. Dit terwijl Brussel tweetalig is. Volgende week krijgt hij daarom een stoomcursus. Het weer. De komende dag eerst buien, 's middags ook wat zon en later droog. Het wordt zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: De zomer straalt uit je speakers. Dit is Zomerradio 80 voor de kust en Duinstreek. Dit is Radio 80.

0: is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
1: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. Bij een crash van een klein vliegtuig in Kroatië zijn twee mensen om het leven gekomen. Het ultralight-toestel kwam uit Tsjechië en was op weg naar de Kroatische kustplaats Zadar. Het stortte neer in bergachtig gebied op zo'n 60 kilometer van zijn eindbestemming. Uren nadat de luchtverkeersleiding het contact had verloren, werd het toestel gevonden. Hoe de crash kon gebeuren, wordt onderzocht. De Verenigde Staten gaan honderden miljoenen in achterstallige betalingen overmaken aan de Verenigde Naties. De VN krijgt nog zeker $4 miljard van de Amerikanen. De regering van president Trump wilde dat geld pas overmaken als de VN hervormingen zou doorvoeren, zoals een flinke bezuiniging. Het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken zegt nu dat dat is gelukt. De regering is van plan om $850 miljoen te betalen aan de VN, blijkt uit een bericht van het ministerie aan het Amerikaanse parlement. In allerlei steden zijn de afgelopen avond actievoerders de straat op gegaan om aandacht te vragen voor de veiligheid van vrouwen. Honderden mensen fietsten met veel lichtjes door de straten van onder meer Amsterdam, Apeldoorn en Middelburg. De actie was georganiseerd door Dolomina met de leuzen: de nacht is ook van ons en wij eisen de nacht op. Aanleiding voor beide initiatieven was de dood van Lisa uit Apkoude, die 's nachts na het stappen naar huis fietste. Deze week was het een jaar geleden dat ze werd omgebracht. Na de vermissing van een Nederlandse filmproducent in Suriname zijn 3 verdachten aangehouden. Het zijn een echtpaar uit Cuba en een Surinamer. Een 4e verdachte, ook uit Suriname, is nog voortvluchtig. Filmproducent Rodney Leisner wordt sinds zaterdag vermist. De politie vermoedt dat hij om het leven is gebracht. Het weer. Vanochtend eerst buien, 's middags ook wat zon en later droog. Het wordt zo'n 20 graden. Vanaf zondag enkele dagen droog. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: De zomer straalt uit je speakers. Dit is Zomerradio 80 voor de Kust- en Duinstreek. Dit is Radio 80.

0: is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
1: Jurjen Boekraad met het NOS Journaal. Bij een bekerwedstrijd in Duitsland zijn tientallen agenten en supporters gewond geraakt. De derby tussen Waldhof Mannheim en FC Kaiserslautern liep uit op rellen. Fans van Mannheim bestormden het veld nadat vanuit het uitvak vuurwerk hun kant op was gegooid. Daar kwamen tientallen ME'ers en agenten te paard het veld op om de orde te herstellen. Enkele supporters werden gearresteerd. 35 agenten raakten licht gewond en tientallen supporters hadden medische zorg nodig. 8 mensen moesten naar het ziekenhuis. Kaiserslautern won de wedstrijd in de verlenging met 1-0. Bij een crash van een klein vliegtuig in Kroatië zijn 2 mensen om het leven gekomen. Het ultralight toestel kwam uit Tsjechië en was op weg naar de Kroatische kustplaats Zadar. Het stortte neer in bergachtig gebied op zo'n 60 kilometer van zijn eindbestemming. Uren nadat de luchtverkeersleiding het contact had verloren, werd het toestel gevonden. Hoe de crash kon gebeuren, wordt onderzocht. De afgelopen avond zijn honderden fietsers de straat op gegaan om aandacht te vragen voor de veiligheid van vrouwen. In onder meer Apeldoorn, Middelburg, Leeuwarden en Amsterdam voerden ze actie. Het is deze week een jaar geleden dat de 17-jarige Lisa uit Apkoude werd omgebracht toen ze 's nachts naar huis fietste. De Verenigde Staten gaan honderden miljoenen in achterstallige betalingen overmaken aan de Verenigde Naties. De VN krijgt nog zeker 4 miljard dollar van de Amerikanen. De regering van president Trump wilde dat geld pas overmaken als de VN hervormingen zou doorvoeren, zoals een flinke bezuiniging. Het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken zegt nu dat dat is gelukt. De regering is van plan om 850 miljoen dollar te betalen aan de VN, blijkt uit een bericht van het ministerie aan het Amerikaanse parlement. Het weer. Vanochtend eerst buien, 's middags ook wat zon en later droog. Het wordt zo'n 20 graden. Vanaf zondag enkele dagen droog. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: De zomer straalt uit je speakers. Dit is Zomerradio 80 voor de Kust- en Duinstreek. Dit is Radio 80.

0: Radio 80 voor de kust- en duinstreek met het nieuws.
1: Jurgen Boekruid met het NOS Journaal. Gisteravond zijn honderden fietsers de straat op gegaan om aandacht te vragen voor de veiligheid van vrouwen. In onder meer Apeldoorn, Middelburg, Leeuwarden en Amsterdam voerden ze actie. De actie was georganiseerd door Dolle Mina met de leuze "De nacht is ook van ons en wij eisen de nacht op." Het is deze week een jaar geleden dat de 17-jarige Lisa uit Abcoude werd omgebracht toen ze 's nachts naar huis fietste. De Verenigde Naties krijgen honderden miljoenen van de VS. De Amerikanen moeten nog zo'n 4 miljard aan de VN betalen, maar wilden eerst hervormingen zien. Ze hamerden onder meer op flinke bezuinigingen. Nu dat is gebeurd, zal de VS binnenkort $850 miljoen overmaken. Na de vermissing van een Nederlandse filmproducent in Suriname zijn 3 verdachten aangehouden. Het zijn een echtpaar uit Cuba en een Surinamer. Een 4e verdachte, ook uit Suriname, is nog voortvluchtig. Filmproducent Rodney Leisner wordt sinds zaterdag vermist. De politie vermoedt dat hij om het leven is gebracht. De premier van Brussel gaat Nederlands leren. Al sinds het aantreden van de Franstalige Boris Dilies is er kritiek op hem omdat hij nauwelijks Nederlands spreekt. Dit terwijl Brussel tweetalig is. Volgende week krijgt hij daarom een stoomcursus. Een bekerduel in de Duitse voetbalcompetitie is uitgelopen op rellen. 35 agenten en tientallen supporters raakten gewond doordat fans van Waldhof, Mannheim en FC Kaiserslautern met vuurwerk gooiden. Enkele supporters zijn gearresteerd. Femke Broeders-Bol heeft het Nederlands record op de 800 meter verbeterd. In het Zwitserse Lausanne liep zij 7 dagen na haar 3e plek op de EK naar een 2e plaats in 1:55.41. Dat is 1300ste sneller dan het 34 jaar oude record van Ellen van Lange dat Broeders-Bol bij de EK in Birmingham al had geëvenaard. Het weer. Vanochtend eerst buien, 's middags ook wat zon en later droog. Het wordt zo'n 20 graden. Vanaf morgen enkele dagen droog. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: De zomer straalt uit je speakers. Dit is Zomerradio 80 voor de kust en Duinstreek. Dit is Radio 80.
4: Hey! Listen up, y'all. This room's a mama. Hit it!

0: is Radio 80. Informatie uit de regio.
1: De zomerbraderie in Egmond aan Zee is al ruim 50 jaar een traditie aan de Noord-Hollandse kust. Ook deze zomer verandert het centrum van Egmond aan Zee in de maanden juni, juli en augustus iedere woensdag tussen 4 en half 10 in een levendig decor vol muziek, straattheater, kinderactiviteiten, foodtrucks en meer.

0: Vrijwilligers van de Zonnebloem laten ze niet zitten. Word ook vrijwilliger op zonnebloem.nl.
1: Iedere week een vrolijke chaos met de beste platen. Gekste platen.
2: They're coming to take me away, haha.
1: En fraaie items.
3: Huis, tuin en keukenfeitje.
4: Privéplaat.
1: De Huis, Tuin en Keukenshow met Mike Morris.
5: Iedere zaterdag tussen 12 en 2.
6: Op Radio 80.
7: De Huis, Tuin en Keukenshow.
8: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
9: Goedenacht, dit is het Spreekstad Radio Nieuws. Mijn naam is Bart Meijer. De politieke partij PAS maakt zich zorgen over het voortbestaan van de markten in Alkmaar. De partij heeft raadsvragen over dat onderwerp gesteld. Voor de markten in de stad werden altijd kramen gehuurd bij een bedrijf in Friesland. Toen dat bedrijf ermee stopte, bleef er maar één andere aanbieder over. Een nieuw contract voor 2027 is nog niet ondertekend om de hoge prijzen. Dat zou kunnen betekenen dat markten flink kleiner kunnen worden. De Alkmaarse kermis is officieel geopend. Dat gebeurde vrijdagmiddag om 14:00. Wethouder Marius Wiegman verrichtte de opening bij de nieuwe kermisattractie Jester, die dicht bij het stadskantoor staat. De Alkmaarse kermis is met 74 attracties en kramen een van de grootste kermissen van Noord-Holland en duurt 10 dagen. Voor de kermis is een deel van de binnenstad afgezet. De kanaalkade is afgesloten voor doorgaand verkeer. Een 30-jarige inwoner van Heerhugowaard wordt verdacht van een poging tot zware mishandeling nadat een vrouw onwel werd van het eten van chocolade met vermoedelijk drugs. Twee kinderen hadden de chocolade nietsvermoedend uitgedeeld. Ze vonden die tussen blikjes en flessen die ze hadden opgehaald voor statiegeld. De kinderen treft volgens de politie geen blaam. De man wordt verdacht van poging tot zware mishandeling en de zaak ligt nu bij justitie. In Heerhugowaard is een fietser zwaar gewond geraakt bij een aanrijding met een lijnbus. Dat gebeurde donderdagmorgen rond 20:45 op de Middenweg. Bij een afslag botste de bus van Alkmaar naar de draai op de fietsen. Het slachtoffer is met spoed naar het ziekenhuis gebracht. De passagiers in de bus en de chauffeur bleven ongedeerd. De politie doet onderzoek naar de toedracht van het ongeluk. Tot zover het Streekstad Radio Nieuws. Over een half uur is er het nieuws uit Nederland en de wereld.

0: agenda.
1: In Huis Egmond komt de kunstgeschiedenis tot leven tijdens de expositie Heimwee naar Egmond. Met behulp van AI-technologie vertellen schilders en modellen zelf het verhaal achter de werken die eind 19e eeuw in de Egmondse duinen zijn ontstaan. Bezoekers kunnen zowel originele werken als levensechte reproducties bewonderen van onder andere George Hitchcock en Carrie Melgers. Sommige stukken zijn voor het eerst voor het publiek te zien. De expositie is te zien van 1 april tot en met 31 december 2026, van woensdag tot en met zondag, van 1 uur 's middags tot 4 uur.

Bij de Bergense huisartsen is een nieuwe expositie te zien met zeefdrukken en foto's van Marcus van Horen en foto's van Cies Frasdonk. De tentoonstelling is te bekijken tot en met augustus.

0: Slimme en veilige betaalbare oplossingen voor inbraakbeveiligingen, camera's, security management systemen, telefooncentrales, brandbeveiligingen, brandblussers en domotica. Wij leveren en installeren zowel eenvoudige als complexe installaties voor het beveiligen van kantoren, projecten, winkels en woningen. Door uitsluitend met hoogwaardige producten te werken, kunnen wij een optimale beveiliging garanderen. Daarnaast kunt u ook voor onderhoud bij ons terecht. Onze professionele installatie- en servicemonteurs staan 24 uur per dag, 7 dagen per week voor u klaar. Interesse? info@pbt.nl. Bel ons direct 088 1300 300.
1: Herken je dat? Je hebt de volle mailbox, klanten bellen de hele dag voor het maken van afspraken en er ligt ook nog een stapeltje facturen op je te wachten. Bij Agent 24 automatiseren we die terugkerende taken, zodat jij weer tijd hebt voor de dingen die je bedrijf echt vooruit helpen. Kijk op

0: Radio 80 voor de kust- en duinstreek met het nieuws.
1: Ismael de Bruin met het NOS Journaal. In meerdere steden heeft de actiegroep Dolle Mina's opnieuw aandacht gevraagd voor de veiligheid van vrouwen door fietsend de straat op te gaan. Honderden mensen deden daaraan mee, onder andere in Amsterdam, Apeldoorn en Middelburg. Ze hadden borden bij zich met teksten als veilig uit, veilig thuis. Het bredere initiatief Wij eisen de nacht op ontstond vorig jaar na de dood van Lisa uit Abcoude. Deze week was het een jaar geleden dat ze om het leven werd gebracht. De Verenigde Staten gaan honderden miljoenen aan achterstallige betalingen overmaken aan de Verenigde Naties. De VN krijgt nog zeker 4 miljard dollar van de Amerikanen. De regering van president Trump wilde dat geld pas overmaken als de VN hervormingen zou doorvoeren, zoals een flinke bezuiniging. Het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken zegt nu dat dat is gelukt. De regering is van plan om 850 miljoen dollar te betalen aan de VN. Bij een bekerwedstrijd in Duitsland zijn tientallen agenten en supporters gewond geraakt. De derby tussen Waldhof Mannheim en FC Kaiserslautern liep uit op rellen. Fans van Mannheim bestormden het veld nadat vanuit het uitvak vuurwerk hun kant op was gegooid. Daarna kwamen tientallen ME'ers en agenten te paard het veld op om de orde te herstellen. Een paar supporters zijn opgepakt. 35 agenten raakten licht gewond en tientallen supporters hadden medische hulp nodig. 8 mensen moesten naar het ziekenhuis. Kaiserslautern won de wedstrijd in de verlenging met 1-0. Femke Broeders-Bol heeft het Nederlands record op de 800 meter verbeterd. In het Zwitserse Lausanne liep zij 7 dagen na haar derde plek op de EK naar een tweede plaats in 1:55.41. Dan het weer. Vanochtend veel buien. Vanmiddag geleidelijk minder regen en af en toe zon. Het wordt 20 graden. Morgen zon en wolken. Dan wordt het 18 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: De zomer straalt uit je speakers. Dit is Zomerradio 80 voor de kust en duinstreek. Dit is Radio 80.

Een unieke beleving voor iedereen die houdt van goed eten, wandelen en ontdekken. Met Smaakverkenners Alkmaar is de stad op een bijzondere manier te ervaren. Het is een dag vol proeven, wandelen en genieten in de gezellige Kaasstad. Er wordt een datum en tijdslot geboekt voor 2 personen, uit te breiden met extra deelnemers. Na reservering volgt een smaakbox met daarin een routeboekje met uitleg over te bezoeken locaties, hapjes en drankjes van de lokale ondernemers en eventuele lunch en andere verrassingen. Tot en met 13 september. Iedere donderdag tot en met zondag van 10 uur 's morgens tot 3 uur 's middags.

0: denk jij als ik begin over isoleren? Dat je niet weet waar je moet beginnen? Nou, precies daar is het Energieloket voor. Zij hebben het antwoord op je vragen en kunnen helpen met een plan dat past bij jouw huis en jouw budget. Zodat jij kunt genieten van een lagere energierekening. Wie isoleert, profiteert. Kijk voor een energieloket bij jou in de buurt op verbeterjehuis.nl.
1: Radio 80 Hit Dossier. Hits van toen en nu. De jaren 70.
2: De jaren 70.
1: De jaren 80.
2: De jaren 80.
1: De jaren 90.
2: De jaren 90.
1: En de hits van nu. Nu. Radio 80 Hit Dossier.
2: Hit Dossier.
1: Elke werkdag van 2 tot 4.
3: Non-stop.
1: Radio 80 Hit Dossier.
4: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
5: Goedemorgen, dit is het Streekstad Radio Nieuws. Mijn naam is Bart Meijer. De politieke partij BAS maakt zich zorgen over het voortbestaan van de markten in Alkmaar. De partij heeft raadsvragen over dat onderwerp gesteld. Voor de markten in de stad werden altijd kramen gehuurd bij een bedrijf in Friesland. Toen dat bedrijf ermee stopte, bleef er maar één andere aanbieder over. Een nieuw contract voor 2027 is nog niet ondertekend om de hoge prijzen. Dat zou kunnen betekenen dat markten flink kleiner kunnen worden. Op de N9 ter hoogte van Koedijk zijn vrijdagochtend 3 auto's met elkaar in botsing gekomen. Dat gebeurde rond 7 uur. Zeker 1 betrokken is door de ambulance naar het ziekenhuis gebracht. De afhandeling van het ongeluk maakte volledige afsluiting van de weg noodzakelijk. Het gaat om het stuk tussen de Koedijker Vlotbrug en de Schoreldam. De afsluiting heeft grote vertragingen tot gevolg en leidt tot extra drukte op andere wegen. De brandweer in Castricum heeft donderdag de vlag half stok gehangen vanwege het overlijden van brandweerman Adrie Vis. De vrijwilliger uit het Zeeuwse Middelharnis raakte begin augustus zwaar gewond tijdens het bestrijden van een grote duinbrand bij Oudorp en overleed op 12 augustus. Donderdag was ook zijn uitvaart. Ook bij veel andere brandweerkazernes in Nederland hing de vlag half stok als eerbetoon. De VVD in Castricum wil opheldering over meldingen van vernielingen en diefstal op natuurbegraafplaats onderlangs. De partij heeft het college gevraagd hoeveel incidenten bekend zijn en hoe het toezicht is geregeld. Ook wil de VVD weten of extra maatregelen nodig zijn, zoals betere verlichting, meer surveillance of cameratoezicht. De partij vraagt ook naar incidenten op andere begraafplaatsen in de gemeente. Tot zover het Streekstad Radio Nieuws. Over een half uur is er het nieuws uit Nederland en de wereld.

Herken je dat? Je hebt de volle mailbox, klanten bellen de hele dag voor het maken van afspraken en er ligt ook nog een stapeltje facturen op je te wachten. Bij Agent 24 automatiseren we die terugkerende taken, zodat jij weer tijd hebt voor de dingen die je bedrijf echt vooruit helpen. Kijk op

0: is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Het is de VS en Canada niet gelukt om een handelsakkoord te bereiken. Daarom heeft de VS aangekondigd importheffingen op te leggen op bepaalde Canadese producten van 50%. Die tarieven zouden vandaag al moeten ingaan. Het besluit van de Amerikaanse regering komt na 3 extra dagen van overleg in Washington. Omdat er geen akkoord werd bereikt, heeft Canada de onderhandelaars teruggehaald. De Canadese premier Carney noemt de wijzigingen van de VS en de voorgestelde voorwaarden oneerlijk. Hij zegt dat Canada de nieuwe tarieven dollar voor dollar zal vergelden. Bij een bekerwedstrijd in Duitsland zijn tientallen agenten en supporters gewond geraakt. De derby tussen Waldhof Mannheim en FC Kaiserslautern liep uit op rellen. Fans van Mannheim gingen het veld op nadat ze waren bekogeld met vuurwerk vanuit het uitvak. Tientallen ME'ers en agenten te paard kwamen daarna in actie om de orde te herstellen. Een paar supporters zijn opgepakt. 35 agenten raakten licht gewond. Tientallen supporters hadden medische hulp nodig. 8 mensen moesten naar het ziekenhuis. Kaiserslautern won de wedstrijd in de verlenging met 1-0. Bij een crash van een klein vliegtuig in Kroatië zijn 2 mensen om het leven gekomen. Het toestel kwam uit Tsjechië en was op weg naar de Kroatische kustplaats Zadar. Het stortte neer in bergachtig gebied op zo'n 60 kilometer van zijn eindbestemming. Uren nadat de luchtverkeersleiding het contact had verloren, werd het toestel gevonden. Hoe het ongeluk kon gebeuren, wordt nog onderzocht. Femke Broeders Bol heeft het Nederlandse record op de 800 meter verbeterd. In het Zwitserse Lausanne liep zij 7 dagen na haar 3e plek op de EK naar een 2e plaats in 1:55.41. Dan het weer. Vanochtend veel buien. Vanmiddag geleidelijk minder regen. En af en toe zon. Het wordt 20 graden. Morgen zon en wolken bij 18 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Mijn naam is Rijnbaard Mons van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: De zomer straalt uit je speakers. Dit is Zomerradio 80 voor de Kust- en Duinstreek. Dit is Radio 80.

0: Zie je een NL-alert? Lees meteen het bericht. Kom in actie en help ook anderen daarbij.
1: Take it easy. Sluit samen met Radio 80 de dag in stijl af. 2 uur lang easy listening. Take it easy. Cool down and relax. Take it easy. Love songs and more. Take it easy. Hier op Radio 80.
2: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Dit is het Streekstad Radio Nieuws. Mijn naam is Bart Meijer. In Sint Pancras is een auto te water geraakt. Dat gebeurde donderdagavond vlak na 8:30. De automobilist miste de hoogte van de Dijkstalweg en bocht en reed de sloot in. De bestuurder kon zelf op het droge komen en liep geen verwondingen op. Wel controleerde de politie hem op het gebruik van drank en drugs. Uit dat onderzoek kwam naar voren dat de man drugs had gebruikt. De bestuurder is aangehouden en meegenomen naar het bureau. De Alkmaarse kermis is officieel geopend. Dat gebeurde vrijdagmiddag om 2:00. Wethouder Marius Wiegman verrichtte de opening bij de nieuwe kermisattractie Jester, die dicht bij het stadskantoor staat. De Alkmaarse kermis is met 74 attracties en kramen een van de grootste kermissen van Noord-Holland en duurt 10 dagen. Voor de kermis is een deel van de binnenstad afgezet. De kanaalkade is afgesloten voor doorgaand verkeer. Bloembollenbedrijf Van Dam uit Heilo mag definitief verhuizen naar de Limmerweg bij Egmond Binnen. De Raad van State heeft alle bezwaren van omwonenden tegen het plan afgewezen. Ze vreest onder meer aantasting van het landschap en verkeersoverlast. De broers Van Dam zijn opgelucht. Ze zijn al jaren met de verhuizing bezig en willen nu zo snel mogelijk beginnen met de nieuwbouw op de nieuwe plek en de verplaatsing van een bedrijf. De verdachte van het geweldsmisdrijf in Heilo blijft langer vastzitten. Dat heeft de rechtercommissaris besloten. De 20-jarige verdachte blijft nog zeker 2 weken vastzitten. De man wordt van verdachte 19-jarige vrouw uit Heerhugowaard gewaard om het leven te hebben gebracht in zijn woning in Heilo. De man meldde zich na zijn daad telefonisch bij de politie en kon bij een tankstation in Alkmaar worden gearresteerd. Tot zover het Streekstad Radio Nieuws. Over een half uur is er het nieuws uit Nederland en de wereld.

0: velvetmusic.nl. Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
1: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. TikTok heeft met een schikking een einde gemaakt aan een rechtszaak die de Amerikaanse overheid tegen het bedrijf had aangespannen. De aanklacht was dat kinderen onder de 13 zonder toestemming van de ouders een account op TikTok konden openen. Dat was in strijd met de wet. TikTok zou de privacy van kinderen niet genoeg beschermen. Om niet te worden vervolgd betaalt TikTok het Amerikaanse ministerie van Justitie nu $400 miljoen. Het bedrijf ligt ook in Europa onder vuur. Het is de VS en Canada niet gelukt om een handelsakkoord te bereiken. Daarop heeft de VS aangekondigd importheffingen op te leggen op bepaalde Canadese producten van 50%. Die tarieven zouden vandaag al moeten ingaan. Het besluit van de Amerikaanse regering komt na drie extra dagen van overleg in Washington. Omdat er geen akkoord werd bereikt, heeft Canada de onderhandelaars teruggehaald. De Canadese premier Carney noemt de last-minute wijzigingen van de VS en de voorgestelde voorwaarden oneerlijk. Hij zegt dat Canada de nieuwe tarieven dollar voor dollar zal vergelden. In allerlei steden heeft de actiegroep Dolle Mina's opnieuw aandacht gevraagd voor de veiligheid van vrouwen door fietsend de straat op te gaan. Honderden mensen fietsten bellend en roepend door de straten van onder meer Amsterdam, Apeldoorn en Middelburg. Ze hadden woorden bij zich met teksten als veilig uit, veilig thuis. Het bredere initiatief Wij eisen de nacht op ontstond vorig jaar na de dood van de 17-jarige Lisa uit Abcoude. Deze week was het een jaar geleden dat ze om het leven werd gebracht. Een bekerduel in de Duitse voetbalcompetitie is uitgelopen op rellen. 35 agenten en tientallen supporters raakten gewond doordat fans van Waldhof Mannheim en FC Kaiserslautern met vuurwerk gooiden. Enkele supporters zijn opgepakt. Het weer, vanochtend veel buien, vanmiddag geleidelijk minder regen en af en toe zon. Het wordt 20 graden. Morgen zon en wolken bij 18 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: De zomer straalt uit je speakers. Dit is Zomerradio 80 voor de Kust- en Duinstreek. Dit is Radio 80.

0: Lekker met de plantjes bezig, buurvrouw.
1: Ja, dat deed Kees altijd.
0: Wij houden wekelijks de buurtuin bij. Vindt u het leuk om een keer mee te helpen?
2: Veel ouderen voelen zich eenzaam. Bijvoorbeeld als hun partner is overleden of als iemand gestopt is met werken. Een klein gebaar kan het verschil maken. Kijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.
3: Meer muziek in het weekend. Zaterdag tussen 10 en 12 uur. Typisch 80.
4: Typisch 80 in volle vaart op de zaterdag.
5: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
6: Goedemorgen, dit is het Streekstad Radio Nieuws. Mijn naam is Bart Meijer. In Sint Pancras is een auto te water geraakt. Dat gebeurde donderdagavond vlak na 8:30. De automobilist miste de hoogte van de Dijkstalweg en bocht en reed de sloot in. De bestuurder kon zelf op het droge komen en liep geen verwondingen op. Wel controleerde de politie hem op het gebruik van drank en drugs. Uit dat onderzoek kwam naar voren dat de man drugs had gebruikt. De bestuurder is aangehouden en meegenomen naar het bureau. De Alkmaarse kermis is officieel geopend. Dat gebeurde vrijdagmiddag om 14:00. Wethouder Marius Wiegman verrichtte de opening bij de nieuwe kermisattractie Jester, die dicht bij het stadskantoor staat. De Alkmaarse kermis is met 74 attracties en kramen een van de grootste kermissen van Noord-Holland en duurt 10 dagen. Voor de kermis is een deel van de binnenstad afgezet. De kanaalkade is afgesloten voor doorgaand verkeer. Een 30-jarige inwoner van Heerhugowaard wordt verdacht van een poging tot zware mishandeling nadat een vrouw onwel werd van het eten van chocolade met vermoedelijk drugs. Twee kinderen hadden de chocolade nietsvermoedend uitgedeeld. Ze vonden die tussen blikjes en flessen die ze hadden opgehaald voor statiegeld. De kinderen treft volgens de politie geen blaam. De man wordt verdacht van poging tot zware mishandeling en de zaak ligt nu bij justitie. In Heerhugowaard is een fietser zwaar gewond geraakt bij een aanrijding met een lijnbus. Dat gebeurde donderdagmorgen rond 8:45 op de Middenweg. Bij een afslag botste de bus van Alkmaar naar de draai op de fietser. Het slachtoffer is met spoed naar het ziekenhuis gebracht. De passagiers in de bus en de chauffeur bleven ongedeerd. De politie doet onderzoek naar de toedracht van het ongeluk. Tot zover het Streekstad Radio Nieuws. Over een half uur is er het nieuws uit Nederland en de wereld.

0: Voor ANWB Verkeersinformatie bel 0900 9622, 50 cent per minuut. 0900 9622.
1: Jouw gezonde fietsrit gaat van start bij Bikeshop Egmond. Maak een prachtige tocht door de natuur op een van onze mountainbikes. Of maak gebruik van onze haal- en brengservice bij jou thuis. Met deskundig advies in onze winkel en reparaties in onze werkplaats zorgen wij ervoor dat jij weer veilig de weg op kan. Van e-bike tot mountainbike, bij Bikeshop Egmond vind je alle bekende merken en vele extra's. Dus kom gerust langs voor een proefrit. Je vindt ons aan het Domstraat 17 en Egmond aan Zee. Tot snel.
2: Verkoeling of verwarming nodig voor uw woning? Dat vindt u bij Greeuw Airconditioning. Greeuw Airconditioning is dé airco-specialist van Noord-Holland. Wij staan dagelijks voor u klaar, ook voor een vrijblijvend advies bij u op locatie. Bezoek onze website greeuw.nl, vraag vrijblijvend een offerte aan of kom langs bij onze showroom. U vindt ons aan de Egelskoog nummer 8 in Alkmaar. Greeuw Airconditioning. Het binnenklimaat altijd onder controle.
3: Toprooster lost voor u de vraag op: wie komt er wanneer? Super simpel, super flexibel, super gebruiksvriendelijk. Iedereen snapt dit in één keer. En altijd up-to-date in de cloud. Toprooster wordt gebruikt waar mensen worden ingepland. En in de meest uiteenlopende bedrijven en branches. Betaalde krachten of vrijwilligers. Roosteren of zelf roosteren. Het kan allemaal. U bouwt super simpel uw eigen rooster op maat. Zodat het optimaal aansluit bij uw organisatie. Toprooster bewijst dat gebruiksvriendelijk roosteren bestaat.
4: Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
5: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. TikTok heeft een schikking van $400 miljoen getroffen met de Amerikaanse overheid. Die sleepte TikTok voor de rechter omdat het bedrijf de privacy van kinderen niet genoeg zou beschermen. Zo konden kinderen onder de 13 zonder toestemming van de ouders een account openen. Dat was in strijd met de wet. Dat bedrijf ligt ook in Europa onder vuur. Volgens de Europese Commissie schermt TikTok de accounts van kinderen en jongeren niet genoeg af. Het is de VS en Canada niet gelukt om een handelsakkoord te bereiken. Daarop heeft de VS aangekondigd importheffingen op te leggen op bepaalde Canadese producten van 50%. Die tarieven zouden vandaag al moeten ingaan. Het besluit van de Amerikaanse regering komt na 3 extra dagen van overleg in Washington. Omdat er geen akkoord werd bereikt, heeft Canada de onderhandelaars teruggehaald. De Canadese premier noemt de last-minute wijzigingen van de VS en de voorgestelde voorwaarden oneerlijk. Hij zegt dat Canada de nieuwe tarieven dollar voor dollar zal vergelden. In de Amerikaanse staat New Mexico is een man om het leven gekomen nadat hij was aangevallen door een beer. Toen de politie er was, is de beer neergeschoten. Die vluchtte een bos in, maar is uiteindelijk gevonden en doodgeschoten. Wat voor beer het was, is niet duidelijk. Een dodelijke aanval van een beer is zeldzaam in de staat New Mexico. Dat gebeurde 25 jaar geleden voor het laatst. In Nederland is volgende week vrijdag een gedeeltelijke maansverduistering te zien. De maan zal dan voor ongeveer 93% bedekt zijn door de schaduw van de aarde. Wie de eclips wil zien, moet wel vroeg zijn wekker zetten. Hij begint rond 3:45 s'nachts en het hoogtepunt is rond 6:15. De maansverduistering is het best te zien bij een heldere hemel. Het weer, vanochtend veel buien, vanmiddag geleidelijk minder regen en af en toe zon. Het wordt zo'n 20 graden. Morgen zon en wolken bij 18 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: Mijn naam is Rijnbaard Mons van de ANWB. Vanwege de Grand Prix is het druk richting Zandvoort op de N200. Tussen Overveen en het autocircuit doe je er 10 minuten langer over. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
7: Zomer straalt uit je speakers. Dit is Zomer Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek. Dit is Radio 80.

die speelden op The Breakfast Club als soundtrack. The Simple Minds en Don't You Forget About Me. Ik zou zeggen welkom in het eerste gedeelte van Typisch 80. Het komt.

0: lezen, maar dat je het weet. We beginnen met de Volkskrant. Of meer eigenlijk dan de beschuldigingen van de fraude. Plagiaat is een beproefmiddel om zwarte denkers te beschadigen. Nou, wat begon eigenlijk als een sprookje, eindigde eigenlijk als een horrorverhaal. Hoogleraar Jason Andrey was eigenlijk het gezicht van diverse Cambridge. Maar werd het mikpunt eigenlijk van de ongekende mediastorm. Zijn dood dwingt tot een ongemakkelijke vraag. Worden zwarte academici harder afgerekend, zou moeten zijn, op eventuele misstappen dan witte collega's? Het is maar dat je het weet.
1: Wat is er aan de hand met die krant?
0: Ja, wat is er nog meer aan de hand met de krant? Er kwam bij de Telegraaf uit. Ja, we weten, het is hartstikke druk momenteel in Zandvoort. Formule 1-baas Stefano Doblei met belletje van Max Verstappen. Prachtig teken van respect. De Formule 1-baas Stefano wil de organisatie in Zandvoort bedanken. Eigenlijk wat mij betreft, van hem uit, sluiten we de deuren hier zondagavond met twee sloten. Mee te lezen in de Telegraaf.
1: Wat is er aan de hand met die krant?
0: En dan komen we uit, namelijk bij het Algemeen Dagblad. Het is weer eens raak, hoor. Canada en de VS. Ja, de onderhandelingen met de VS over de importtarieven, ze hebben het weer eens opgeschort. Beide partijen gaven elkaar de schuld van het mislukken van de onderhandelingen. De VS hanteerde vanaf vandaag zaterdag een invoerbelasting van 50% voor honderden Canadese producten, zoals wijn, elektronische apparatuur, hockeysticks, multiplex en cement. Volg alle ontwikkelingen via deze blog van het Algemeen Dagblad.
1: Wat is er aan de hand met die krant?
0: En dan komen we uit bij Noord-Hollands Dagblad. Is ook wel eens leuk om te lezen. Texelse veerbouwdienst, Tezo, Texels eigen stoombootonderneming, overweegt ook een tweede veerverbinding tussen Oudeschild en Den Oever te starten. Tezo is en blijft wel de vervoerder van en naar Texel. Het is maar dat je het weet. Dus tot zover.
1: Wat is er aan de hand met die krant?
0: Ja, dan gaan we een stukje draaien van Vinyl. Moet ik even de microfoon een beetje opschuiven. Het leuke ervan is dat Vinyl, je hebt van die hele mooie langspeelplaten met verschillende nummers erop. Ofwel, vroeger heette dat verzamel-cd's. En dit is dan een verzamel-lp. En dan hoor je allerlei verschillende nummers erop. En dan zoals deze. Ja. Is ook wel leuk. Is ook wel leuk.

Dan weet je het. Dat keer ik hem even om. En dan zoek ik even de andere kant. Kant B. Dan heb je eigen Tina Turner. En doe ik deze even, nummer 5. Dat was volgens mij het enige met een Nederlandse zangeres. Een Britse en een Nederlandse. Ja! Ooit gebruikt in de speelfilm.

En dan denk je van, wat ga ik nou draaien van kant A en kant B? Dat is een hele goede vraag. Hele goede vraag. Wat past een beetje bij dit weer om een beetje het mooie te krijgen? Oh, Copacabana. Barry Manilow. Hey, dat is leuk. Dat is het laatste. Die gaan we lekker draaien. Ah, hoor je het al? Echt wel vinyl. Uit 1978. Heerlijk. Een beetje zomerse klanken hier. Op deze regenachtige ochtend.

0: lekker. Lekker als je dat weer soort, hè. Bastille en Good Grief. En daarvoor die hele mooie jaar 1978. Want ik had een beetje de volgende alweer een beetje uit te zoeken. Van ja, wat gaan we nou weer drijven over Niels? Straks in 2 uur. Nu hoor je 1978. Ja, Barry Melilo en Coco Cabana. Beetje zomersachtig. Deze zaterdagochtend. Regen, geen regen. Of het komt met bakken uit de lucht. Of het komt niet met bakken uit de lucht. Maar één ding weet ik wel zeker. Wel even de hoogstijd voor, hoor.
1: En dan nu even tijd voor koffie. Ja, lekker. Even bijkomen. We gaan zo weer verder.
0: Ik heb ernaast met aan een bakkie pleur. Jawel, een beetje een choco espresso. Ook wel lekker. Maar ga je wel wat meedelen. Onderweg het volgende namelijk het regio nieuws. Het weer. En natuurlijk Meet in Holland. Dat is namelijk Marcel de Groot. Mag ik naar je kijken. En nu de hoogstijd voor de Talking Heads en The Road to Nowhere. Ik zou zeggen, kom maar. We mogen weer. Gas erop.
1: Ah, daar gaat hij weer.

0: Onderwijs. De enige kans voor kinderen in ontwikkelingslanden om te ontsnappen aan armoede. Om kans te maken op een baan en te kunnen zorgen voor familie.
1: Edukans is dé ontwikkelingsorganisatie voor onderwijs. Wij vinden dat elk kind een goede toekomst verdient. U toch ook? Ga naar edukans.nl en geef kinderen de kans van hun leven.
2: Chaotica. Een show met van alles en nog wat. Nieuw in de top 40. Van welk jaar? Dat bepaalt de Chaotica Top 40 Flashback Generator. Knallende drums, heerlijke baslijnen en jankende gitaren in Sven's Shot of Rock Block. Vreemde gedichten, vreemde berichten, verhalen en andere onzindingen. Als afsluiter van de show Chaotica in de mix. En dat alles in 2 uur gepropt. Zaterdagavond vanaf 8 uur op Radio 80.
3: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Het is druk op de wegen richting het autocircuit in Zandvoort vanwege de Grand Prix. Op de N200 richting Zandvoort doe je er daarom tussen Bloemendaal en het autocircuit er 5 tot 10 minuten langer over. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
4: Goedemorgen, dit is het Streekstad Radio Nieuws. Mijn naam is Bart Meijer. De politieke partij BAS maakt zich zorgen over het voortbestaan van de markten in Alkmaar. De partij heeft raadsvragen over dat onderwerp gesteld. Voor de markten in de stad werden altijd kramen gehuurd bij een bedrijf in Friesland. Toen dat bedrijf ermee stopte, bleef er maar 1 andere aanbieder over. Een nieuw contract voor 2027 is nog niet ondertekend om de hoge prijzen. Dat zou kunnen betekenen dat markten flink kleiner kunnen worden. Op de N9 ter hoogte van Koedijk zijn vrijdagochtend 3 auto's met elkaar in botsing gekomen. Dat gebeurde rond 7 uur. Zeker 1 betrokken is door de ambulance naar het ziekenhuis gebracht. De afhandeling van het ongeluk maakte volledige afsluiting van de weg noodzakelijk. Het gaat om het stuk tussen de Koedijken Vlotbrug en de Schoreldam. De afsluiting heeft grote vertragingen tot gevolg en leidt tot extra drukte op andere wegen. De brandweer in Castricum heeft donderdag de vlag half stok gehangen vanwege het overlijden van brandweerman Adrie Vis. De vrijwilliger uit het Zeeuwse Middelharnis raakte begin augustus zwaar gewond tijdens het bestrijden van een grote duinbrand bij Oudorp en overleed op 12 augustus. Donderdag was ook zijn uitvaart. Ook bij veel andere brandweerkazernes in Nederland hing de vlag half stok als eerbetoon. De VVD in Castricum wil opheldering over meldingen van vernielingen en diefstal op natuurbegraafplaats onderlangs. De partij heeft het college gevraagd hoeveel incidenten bekend zijn en hoe het toezicht is geregeld. Ook wil de VVD weten of extra maatregelen nodig zijn, zoals betere verlichting, meer surveillance of cameratoezicht. De partij vraagt ook naar incidenten op andere begraafplaatsen in de gemeente. Tot zover het Streekstad Radio Nieuws. Over een half uur is er het nieuws uit Nederland en de wereld.
5: Ja, er werd een dikke 6 minuten over de klok van 10:30 alweer. De weerswachting. Vanochtend is het een komen en gaan van buien. Tussendoor laat de zon zich even zien. Maar gaan we in de middag kijken, dan neemt het aantal buien af. En krijgt de zon vanuit het westen steeds meer de ruimte. Er waait een matige westenwind. En aan zee is de wind toch vrij krachtig. Het wordt maximaal 20 graden. Kijken we naar morgen, wisselen zonnige perioden en wolken elkaar af. En blijft op veel plaatsen zo goed als droog. Alleen in het noorden kan nog een

1995. En Made in Holland. Marcel de Groot en Mag ik naar je kijken? Heerlijk. Onderweg, Omi en Rob de Nijs. En dit is Bob Sinclair samen met Steve Edwards en Together.

naar hart. En daarvoor hoor je Omi en die hele mooie cheerleader. En we trapten af met Bob Sinclair samen met Steve Edwards en Together. Dit is ook zo leuk. Het is eigenlijk een parodie op ooit de serie Star Trek. En dan de eerste eigenlijk met Captain Tingy T. Kirk. En dan hoor je het wel. Dan hoor je al die personages van voorbij komen uit 1987. The Firm. En die hele mooie Star Trekking.

0: allereerste series die ooit uitgebracht werden van Star Trek, de Enterprise. Niet de Next Generation. Nee, maar dit was dan de eerste. Het eerste uur zit er bijna weer op. Het laatste einde van het eerste uur alweer. We gaan afsluiten met Live in Concert. Natalie samen met Nat King Cole en Unforgettable. Ik zal zeggen, tot straks in tweede gedeelte van Typisch 80.
1: Typisch 80 presenteert meer muziek in het weekend met Live in Concert.

0: Jouw gezonde fietsrit gaat van start bij Bikeshop Egmond. Maak een prachtig tocht door de natuur op een van onze mountainbikes. Of maak gebruik van onze haal- en brengservice bij jou thuis. Met deskundig advies in onze winkel en reparaties in onze werkplaats zorgen wij ervoor dat jij er veilig de weg op kan. Van e-bike tot mountainbike, bij Bikeshop Egmond vind je alle bekende merken en vele extra's. Dus kom gerust langs voor een proefrit. Je vindt ons aan de Tromstraat 17 in Egmond aan Zee. Tot snel!
1: Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
2: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. TikTok heeft met een schikking een einde gemaakt aan een rechtszaak die de Amerikaanse overheid tegen het bedrijf had aangespannen. Kinderen onder de 13 konden zonder toestemming van de ouders een account openen op TikTok. En dat was in strijd met de wet. Om niet te worden vervolgd betaalt TikTok het Amerikaanse ministerie van Justitie $400 miljoen. De onbekende man die al 3 jaar in een Amsterdams verzorgingstehuis ligt is niet een vermiste Canadees, zegt de politie. De man belandde 3 jaar geleden in het ziekenhuis na een beroerte. Daardoor kan hij bijna niet meer praten. Hij heeft de naam Lucky gekregen. Omdat de politie nog steeds niet weet wie hij is, werd er deze week een oproep gedaan. Inmiddels zijn er meer dan 500 tips binnengekomen. Sommige mensen dachten dat de man een Canadees is die al ruim 30 jaar wordt vermist. Maar na DNA-onderzoek blijkt dat het niet dezelfde mannen zijn. In de Amerikaanse staat New Mexico is een man om het leven gekomen nadat hij was aangevallen door een beer. De politie heeft die beer neergeschoten. Die vluchtte een bos in, maar is uiteindelijk gevonden en doodgeschoten. Wat voor beer het was, is niet duidelijk. Een dodelijke aanval van een beer is zeldzaam in de staat New Mexico. Dat gebeurde 25 jaar geleden voor het laatst. En tienduizenden mensen zijn vanochtend vroeg met de trein vertrokken naar Zandvoort voor het laatste Formule 1 raceweekend. Over een uur begint de sprintrace. Daarom vertrokken de eerste treinen al vanaf 5 uur vanochtend. Ook sliepen veel fans op campings in de buurt. Om 4 uur vanmiddag begint de kwalificatie voor de Grand Prix van morgen. Het weer, vanochtend een aantal buien, maar tussendoor ook droge periodes met zon. Vanmiddag steeds minder regen, bij ongeveer 20 graden. Dan morgen in het noorden nog een bui, op andere plekken zon en wolken. Het wordt dan opnieuw een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
3: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Het is op dit moment in Noord-Holland vooral druk vanwege de Grand Prix in Zandvoort. Op de N200 richting Zandvoort doe je er daarom vanaf Bloemendaal 5 tot 10 minuten langer over. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: De zomer straalt uit je speakers. Dit is Zomerradio 80 voor de Kust- en Duinstreek. Dit is Radio 80.

gaan ze naar Brussel. Ja, rustig aan, rustig aan. Ja, ze komen er langs en wat het is, dat hoor je straks. En natuurlijk ook niet namelijk te vergeten, namelijk hoogstijd, namelijk voor...

0: Live It All en dat van The Lost Frequencies en daarvoor Anastasia en dat kind en hoogst tijd voor...
1: Wat gaan we doen?
0: Inderdaad, niet echt van wat gaan we doen? Nee, je hoort ze al.

0: Laat maar zitten. Zo loopt de tocht van de zondag 23 augustus tot en met 24 augustus van Den Helder naar Schorrel. En is het evenement dinsdag 25 augustus te zien in Egmond en Bergen. En wat vinden jullie ervan? Nou, laat maar zitten.
1: Wat gaan we doen?
0: Inderdaad, tot zover. Wat gaan we doen? Ja, ik denk, joh, ik heb er eentje van Vinyl gevonden. Oh, dat past er precies bij dit weer. Uit 1983, inderdaad. André van Duin en die hele mooie Als de zon schijnt.

Making Your Mind Up. En daarvoor Atomic Kitten en Hole Again. En we trapten af van een stukje van vinyl van André van Duin. Een hele mooie Als de Zon Schijnt. Uit 1983. Maar het is een beetje die eigenlijk een beetje draait naar de winter. En we gaan eigenlijk weer naar de winter toe. En dat is weer een ander verhaal. Wat ik je wel ga mededelen, namelijk onderweg, namelijk het regio nieuws. En er is nog maar eentje over van CC Top. De man met de baard, die is toch over. Nog eentje. En de ander, ja, het zijn wel beer, maar hij heeft geen baard. De drummer. Ook helaas niet met ons, maar we gaan hem wel even draaien, hoor, in de tweesbank. CC Top. Short Dress Man en Give Me All Your Loving. Straks in de twee hitsbank. Maar voordat het zover is,

0: Ondraaglijke hoofdpijn, overgeven en prikkels als licht en geluid niet kunnen verdragen.
1: Ruim 2 miljoen mensen in Nederland hebben hier last van.
2: Dan is het alsof iemand met een ijspik, met een ijspriem achter mijn rechteroog af en toe in dat oog zit te boren.
0: Sinds 2018 is er een baanbrekend medicijn dat deze pijn bij een grote groep kan verlichten of zelfs kan wegnemen.
1: Toen kwamen er CGRP-remmers op de markt.
2: En ik ben 6 maanden aan het werk nu en ik heb niet 1 dag hoeven missen.
3: Op dit moment zijn de medicijnen nog niet voor iedereen voorgeschreven. Dat komt omdat ze te duur zijn.
4: Ga naar allesoverhoofdpijn.nl. Teken de petitie en breng baanbrekende medicijnen binnen bereik van meer migrainepatiënten. Allesoverhoofdpijn.nl. Teken de petitie.
5: Luister elke donderdag naar de Donderdagdate. Hier op Radio 80 tussen 6 en 8 uur. Je stemming verbetert gegarandeerd. Dankzij de uitgekiende mix van feel good muziek, gezondheidsnieuws en interviews over gezond leven. Kijk op dedonderdagdate.nl voor meer informatie en downloads.
6: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
7: Goedemorgen, dit is het Streekstad Radio Nieuws. Mijn naam is Bart Meijer. In Sint Pancras is een auto te water geraakt. Dat gebeurde donderdagavond vlak na 8:30. De automobilist miste de hoogte van de Dijkstalweg en bocht en reed de sloot in. De bestuurder kon zelf op het droge komen en liep geen verwondingen op. Wel controleerde de politie hem op het gebruik van drank en drugs. Uit dat onderzoek kwam naar voren dat de man drugs had gebruikt. De bestuurder is aangehouden en meegenomen naar het bureau. De Alkmaarse kermis is officieel geopend. Dat gebeurde vrijdagmiddag om 14:00. Wethouder Marius Wiegman verrichtte de opening bij de nieuwe kermisattractie Jester, die dicht bij het stadskantoor staat. De Alkmaarse kermis is met 74 attracties en kramen een van de grootste kermissen van Noord-Holland en duurt 10 dagen. Voor de kermis is een deel van de binnenstad afgezet. De kanaalkade is afgesloten voor doorgaand verkeer. Bloembollenbedrijf Van Dam uit Heilo mag definitief verhuizen naar de Limmerweg bij Egmond Binnen. De Raad van State heeft alle bezwaren van omwonenden tegen het plan afgewezen. Ze vreesden onder meer aantasting van het landschap en verkeersoverlast. De broers Van Dam zijn opgelucht. Ze zijn al jaren met de verhuizing bezig en willen nu zo snel mogelijk beginnen met de nieuwbouw op de nieuwe plek en de verplaatsing van een bedrijf. De verdachte van het geweldsmisdrijf in Heilo blijft langer vastzitten. Dat heeft de rechtercommissaris besloten. De 20-jarige verdachte blijft nog zeker 2 weken vastzitten. De man wordt van verdachte 19-jarige vrouw uit Heerhugowaard gewaard om het leven te hebben gebracht in zijn woning in Heilo. De man meldde zich na zijn daad telefonisch bij de politie en kon bij een tankstation in Alkmaar worden gearresteerd. Tot zover het Streekstad Radio Nieuws. Over een half uur is er het nieuws uit Nederland en de wereld.
8: Tijd voor de weerswachting. Namelijk bijna 2 minuten op de klok van 11:30 alweer.

Jij mag nog lang niet. Jij mag nog lang niet, Shakira. Nee, je moet even op je beurt wachten. In de tweede bank, je hoort hem al. CC Top en Short Dress Man en Give Me All Your Loving. En we hebben van een van de bandleden van de week afscheid moeten nemen. Dat is de man zonder baard en wel bijzonder. Hij heet Frank Beard, maar heeft geen baard. En die andere twee hebben namelijk wel een baard. En het leuke ervan is, ze hebben ook een stukje nog gespeeld, namelijk in Back to the Future Part 3. En dan staan ze voor die klok. En die klok wordt namelijk geactiveerd. Is één groot feest. En dan spelen zij dit. ZZ Top is dat gespeeld. In de tweesbank ZZ Top. Onderweg Army of Lovers, Black Slade, die komt er ook nog aan. En dit is de Objection Tango van Shakira hier op Zomerradio 80

die vinden hem wel leuk. Ja, Mike Borders, hij gaat het weer doen. De B-52's, David Bowie, Rolling Stones, Duran Duran, Oasis en many more. Straks tussen 12 en 2 in de Huistuin en Keukenshow. Nou, dat rijmt toch heel mooi. Inderdaad. Ik zie hem al zitten in de studio. Hij gaat zich helemaal opmaken. Komt helemaal goed. We gaan afsluiten met de 80's Dance Classic. Naar de Michael Walden en Divine Emotions. Ik zal zeggen, heel veel luisterplezier straks.

0: DT Beveiliging en Telecom biedt slimme en veilige betaalbare oplossingen voor inbraakbeveiligingen, camera's, security management systemen, telefooncentrales, brandbeveiligingen, brandblussers en domotica. Wij leveren en installeren zowel eenvoudige als complexe installaties voor het beveiligen van kantoren, projecten, winkels en woningen. Door uitsluitend met hoogwaardige producten te werken, kunnen wij een optimale beveiliging garanderen. Daarnaast kunt u ook voor onderhoud bij ons terecht. Onze professionele installatie- en servicemonteurs staan 24 uur per dag, 7 dagen per week voor u klaar. Interesse? info@pbt.nl. Bel ons direct 088 1300 300.
1: Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
2: Sid van der Linde met het NOS-journaal. Oekraïne heeft vannacht in Rusland opnieuw een drone-aanval uitgevoerd op een magazijn van een webwinkel. Het magazijn van Ozon vloog in brand en volgens Rusland raakten meerdere mensen gewond. Het zou de eerste aanval zijn op een magazijn van Ozon, de op één na grootste webwinkel in Rusland. De laatste tijd zijn er wel geregeld aanvallen geweest op distributiecentra van Wildberries, de grootste Russische webshop. Oekraïne zegt dat daar spullen liggen opgeslagen die in de oorlog worden gebruikt. De onbekende man die al 3 jaar in een Amsterdams verzorgingstehuis ligt, is niet een vermiste Canadees, zegt de politie. De man belandde 3 jaar geleden in het ziekenhuis na een beroerte. Daardoor kan hij bijna niet meer praten. Hij heeft de naam Lucky gekregen. Omdat de politie nog steeds niet weet wie hij is, werd er deze week een oproep gedaan. Inmiddels zijn er meer dan 500 tips binnengekomen. Sommige mensen dachten dat de man een Canadees is die hier al ruim 30 jaar wordt vermist. Maar na DNA-onderzoek blijkt dat het niet dezelfde mannen zijn. De politie heeft een man van 27 en een jongen van 14 opgepakt die zich zouden hebben voorgedaan als agenten in Zwolle en omgeving. Op zeker 2 adressen in de stad werden bewoners bestolen van geld en sieraden. De politie kwam hen op het spoor via camerabeelden. In de Amerikaanse staat New Mexico is een man om het leven gekomen nadat hij was aangevallen door een beer. De politie heeft de beer neergeschoten. Die vluchtte een bos in, maar is uiteindelijk gevonden en doodgeschoten. Wat voor beer het was, is niet duidelijk. Een dodelijke aanval van een beer is zeldzaam in de staat New Mexico. Het gebeurde 25 jaar geleden voor het laatst. Het weer, vanmiddag steeds minder regen bij ongeveer 20 graden. Morgen in het noorden nog een bui, op andere plaatsen zon en wolken. Het wordt opnieuw een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
3: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Op de Ringweg Zuid A10 in de richting van Utrecht rijdt het langzaam ter hoogte van knooppunt Amstel. Je doet er 5 tot 10 minuten langer over. Verder is het druk in de omgeving rond Zandvoort en Haarlem vanwege de Grand Prix. Op de N200 Zandvoort-Haarlem doe je er in beide richtingen tussen Zandvoort en Bloemendaal 5 tot 10 minuten langer over. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Straalt uit je speakers. Dit is Zomerradio 80 voor de Kust- en Duinstreek. Dit is Radio 80.

0: legendarische formatie Earth and Fire, destijds Love of Life. Dat was een beetje aan het begin van de jaren 80. En natuurlijk draaiden we die omdat Johnny Kaagman ons helaas is ontvallen.
1: Mooie platenshow.
0: En die vallen ook onder de mooie platenshows. Ze hebben heel veel legendarische hits gehad. We hebben sowieso fantastische bands gehad in de jaren 60, 70, 80. Daar mogen we best een beetje trots op zijn. Dus ja, het is jammer. Peter Faber is, ja, iedereen gaat dood. Hè. Wat moeten we nou nog?

Prachtig stemgeluid. Prachtig, prachtig, prachtig. Geweldig, geweldig. Norah Jones en I Don't Know Why. Ik weet ook niet waarom we nou hier ineens weer naar overschakelen. Maar ja, ik hou van een beetje afwisseling in de show. En als je zegt van nou... Nou, ik heb zelf ook nog wel een leuke plaat. Die moet je draaien. Dan ga je naar Facebook, tik je in Huistuin en Keuken. En wie weet komt jouw plaat ook aan bod of via de TikTok Live. Kun je dat ook doen. René ben ik niet vergeten met zijn B-52's. Rome staat straks al klaar. Maar eerst gaan we al heel vroeg aan de drank. Whiskey in the jar. Hier is Thin.

Dancehall Days. Ja, 1984 was een veel bekendere hit. Wang Chung, Everybody Have Fun Tonight. Right. Dit was Dancehall Days. En dit is Blind Melon met No Rain. En daarna de B-52's en Rome. Geniet op je vrije zaterdagmiddag. Tot 2 uur.

We kennen ze van Love Shack. Ja, als een leuke band hoort, zeker in de mooie platenshow. Deze man ook. Herman van Veen maakt hele mooie liedjes. Ik moest kiezen tussen Uit elkaar met Monique van der Ven. Misschien draai ik die in het volgende uur nog. Maar deze is heel actueel en toch ook weer.

Björk en David Arnold en Play Dead. Was bij die plaat was ik helemaal vergeten. Heb je dat ook wel eens? Dat je denkt, oh ja, er zijn nog zoveel meer mooie platen. En daar kun je geen 52... Oh, dat is ineens afgelopen. Daar kun je niet eens 52 afleveringen van vullen. Want er zijn er veel te veel. We gaan Block Party draaien met Two More Years. Maar eerst Elvis Costello en... Oh,

wat je niet in de hitparades vindt, zijn vaak veel meer de moeite waard. Hè? Je moet altijd even buiten de gebaande paden treden om tot juweeltjes te komen. Block Party en Two More Years. Ja, ik was even uit de live, maar er waren wel mensen die ook goede muziek kunnen waarderen onder de jeugd. Geweldig, want dit is toch de basis, hè? Een beetje de Stones en de Beatles. Vooruit maar, hier is Let It Be. When I

wil niet zeggen dat het nu allemaal bagger is, want deze is ook leuk. Razorlight met America. Je luistert naar de mooie platenshow. En we gaan door tot 2 uur. Wij wel.

Twee ogen, ja. Ik vind het altijd belangrijk dat ik af en toe even kan zwemmen. In de Ardennen is het heel lastig, want alles ligt droog daar. Die Oerten ligt half droog. En zo'n zwembad, dan moet je weer een speciale badmuts of zo'n speciale zwembroek. Zo'n strakke zwembroek, dan denk ik.

Dus dat is heel moeilijk. En zelfs in de zee zwemmen met al die kwallen, dat is ook allemaal niks. Dus het is best lastig, natuurlijk best lastig. Goed, we gaan het eerste gedeelte van de mooie plaatsshow afsluiten. Na 1 uur ben ik weer bij je terug. Saltwater was het trouwens van Julian Lennon, hè? Eventjes de neef van...

0: Herken je dat? Je hebt een volle mailbox, klanten bellen de hele dag voor het maken van afspraken en er ligt ook nog een stapeltje facturen op je te wachten. Bij Agent 24 automatiseren we die terugkerende taken, zodat jij weer tijd hebt voor de dingen die je bedrijf echt vooruit helpen. Kijk op agent24.nl. Agents die werken,
1: Agent 24. Jouw gezonde fietsrit gaat van start bij Bikeshop Egmond. Maak een prachtige tocht door de natuur op een van onze mountainbikes. Of maak gebruik van onze haal- en brengservice bij jou thuis. Met deskundig advies in onze winkel en reparaties in onze werkplaats zorgen wij ervoor dat jij weer veilig de weg op kan. Van e-bike tot mountainbike, bij Bikeshop Egmond vind je alle bekende merken en vele extra's. Dus kom gerust langs voor een proefrit. Je vindt ons aan het Domstraat 17 en Egmond aan Zee. Tot snel.
2: Toprooster lost voor u de vraag op: wie komt er wanneer? Super simpel, super flexibel, super gebruiksvriendelijk. Iedereen snapt dit in één keer. En altijd up-to-date in de cloud. Toprooster wordt gebruikt waar mensen worden ingepland. En in de meest uiteenlopende bedrijven en branches. Betaalde krachten of vrijwilligers. Roosteren of zelf roosteren. Het kan allemaal. U bouwt super simpel uw eigen rooster op maat. Zodat het optimaal aansluit bij uw organisatie. Toprooster bewijst dat gebruiksvriendelijk roosteren bestaat.
3: Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
4: Sit van der Linde met het NOS-journaal. De onderhandelingen over een handelsakkoord tussen de VS en Canada zijn mislukt. De landen hadden voor vanochtend een deadline gesteld, maar vlak daarvoor trok Canada zich terug. Volgens de Canadese regering ging het mis toen de VS op het laatste moment allerlei grote dingen wilde veranderen aan de deal. Nu er geen akkoord is, voert de VS hoge importtarieven in op bepaalde Canadese producten. Canada zegt dat het op dezelfde manier zal reageren op die tarieven. Oekraïne heeft vannacht in Rusland opnieuw een drone-aanval uitgevoerd op een magazijn van een webwinkel. Het gaat om een magazijn van Ozon. De laatste tijd zijn er ook aanvallen geweest op distributiecentra van Wildberries, een andere webshop. Oekraïne zegt dat daar spullen liggen opgeslagen die in de oorlog worden gebruikt. Formule 1-coureur George Russell heeft de sprintrace in Zandvoort gewonnen. De Mercedes-coureur was vrijdag al de snelste in de kwalificatie en startte daarom vanaf pole position. Charles Leclerc en Lando Norris werden tweede en derde. Max Verstappen is als zesde geëindigd. Later vanmiddag wordt de kwalificatie voor de hoofdrace van morgen gereden. Tienduizenden fans zijn vanochtend met de trein naar Zandvoort gekomen voor de laatste Grand Prix in Nederland. Er is ruimte voor zo'n 100.000 bezoekers. Een Japanse vader is door de politie teruggefloten omdat hij zijn zoon van 7 had achtergelaten op de berg Fuji. De man wilde met zijn 2 zoons naar de top, maar de jongste werd moe. Toen liet hij hem met wat snacks wachten op een bankje, ook al zou het nog 8 uur duren tot de vader en broer terug waren. Een medewerker van een berghut schoot hulp en belde de politie. Die spoorde de vader op en gaf hem opdracht om terug te komen. Het is nog niet duidelijk of de vader wordt vervolgd. Het weer: vanmiddag wisselen zon en buien elkaar af. Het wordt maximaal 18 tot 20 graden. Ook vanavond nog kans op een bui. Morgen vaker droog, dan is het 19 of 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Zomer straalt uit je speakers. Dit is Zomerradio 80 voor de Kust- en Duinstreek. Dit is Radio 80.
6: Kom op, mensen. Duik in de wereld van de mooie platenshow. Laat je betoveren door de muziek. Mike Morris neemt je

gedraaid. Dit is een beetje psychedelic bijna. De bandjes uit de jaren 60 waren geweldig. Waaronder deze Brainbox. En dit is een parodie, of tenminste een versie van de bekende nummer Summertime. En het is geweldig.

alright, my baby's coming back. Nou, wees maar blij dan, wees maar blij. Dit is een plaat die niemand kent. Alleen de mensen van mijn generatie. En zelfs die moeten weer even nadenken. Het is Bots. En 7 dagen lang. En ik laat hem lekker even uitdraaien zonder... tot aan het vocale deel te praten. Dat is zo irritant, hè. Tot zo.

geweldige nummers, hè, van Radiohead. Dat het is af en toe wat steviger en dit is wat lieflijker weer. Prachtige muziek, Radiohead en No Surprises. Nou ja, hier heb je altijd de ene verrassing na de ander. René zegt, kut, je hebt het nummer al gedraaid. Ja, dus moet je gewoon vanaf het begin af luisteren. Rome van B-52's, verzin nog maar wat. Neef Peter heeft ook alweer... wat erin gegooid. Het kan nog het laatste half uur. Mooie platenshow. En hier is Fleetwood

Jeetje, Peter, wat een mooie plaat. Peter, wat een mooie plaat, man. Elbow, van het album Little Fictions. En dus Trust the Sun. Ja, die moet je nooit vertrouwen natuurlijk. Je moet er ook niet te lang in zitten. Trouwens, hadden jullie zo'n bril? Ik had zo'n bril niet, van die zonsverduistering. Ja, dat heb ik altijd. Dat komt twee keer in je leven voor en dan heb je niet zo'n bril. Dat is een beetje hetzelfde als je een eendagsvlieg bent en je hebt je dag niet. Ja, maar goed, Peter heeft een goede smaak. Ik vind het altijd leuk, want ik onthoud weinig van mensen, maar ik onwel hun smaak. Dat is altijd grappig en dan denk je van... kun je aan de muzieksmaak van iemand een klein beetje inschatten hoe iemand is? Dat vind ik altijd interessant. Het slaat natuurlijk nergens op, maar misschien... je weet het niet. Een levensvraag ga ik nu stellen. Why does

Damn Loser. Ja, ik herken me hierin op de... Nou ja, zo zie ik het eigenlijk helemaal niet. Maar als je steeds wordt verslagen door de Queen of Hearts inderdaad... Ja, je zal toch wat moeten... Maar je kan beter even afstand nemen een tijdje. Lijkt me verstandig. En er zijn zoveel andere dingen om voor te leven, hè. Overcome, hier is Life.

leukje. Steve Miller Band. En de Joker. Dat is een beetje een raar nummer. Die gaat dan heel langzaam in een fade-out. Dat is een beetje typisch. Nou ja, dat... Ja, dankjewel. Dit vorige uur hebben we natuurlijk een soort eerbetoon gedraaid voor Johnny Kaagman, omdat ze overleden is. En daarom wilde ik met dit nummer ook nog eindigen. Dat zijn de niet geëikte Earth and Fire platen. Maar wel heel mooi.

Monique Aagman en ja, natuurlijk komt ze. Waarom kom ik nou ineens niet. Nou, moe. Ja, dat heb je als je ouder wordt. Earth and Fire, what difference does it make? We gaan eruit met een stom muziekje. Dat vind ik altijd leuk. Met zo'n lekker stom muziekje eruit. Ga Peter Faber, sorry. Ja. Herb Albert en de Tijuana Brass Band Casino Royale. Het was weer een hele royale uitzending. Volgende week trouwens, even belangrijk, dan zijn we er ook. Maar dan weer met de Huistuin en Keuzeshow zomereditie. De laatste zomereditie. En dan helemaal geënt op de zeezenders. Dus een beetje dat gezellige zomerse zeezendergevoel breng ik weer terug. Altijd het laatste weekend van augustus kun je kloppen.

0: Herken je dat? Je hebt een volle mailbox, klanten bellen de hele dag voor het maken van afspraken en er ligt ook nog een stapeltje facturen op je te wachten. Bij Agent 24 automatiseren we die terugkerende taken, zodat jij weer tijd hebt voor de dingen die je bedrijf echt vooruit helpen. Kijk op agent24.nl. Agents die werken,
1: Agent 24. Kom langs bij Popeye Velvet Music, de oudste platenzaak van Alkmaar en omstreken. Met een groot aanbod aan LP's, CD's...

0: bikeshop@velvetmusic.nl.
1: Jouw gezonde fietsrit gaat van start bij Bikeshop Egmond. Maak een prachtige tocht door de natuur op een van onze mountainbikes. Of maak gebruik van onze haal- en brengservice bij jou thuis. Met deskundig advies in onze winkel en reparaties in onze werkplaats zorgen wij ervoor dat jij er veilig de weg op kan. Van e-bike tot mountainbike, bij Bikeshop Egmond vind je alle bekende merken en vele extra's. Dus kom gerust langs voor een proefrit. Je vindt ons aan het Tromstraat 17 en Egmond aan Zee. Tot snel.
2: Verkoeling of verwarming nodig voor uw woning? Dat vindt u bij Greeuw Airconditioning. Greeuw Airconditioning is dé airco-specialist van Noord-Holland. Wij staan dagelijks voor u klaar, ook voor een vrijblijvend advies bij u op locatie. Bezoek onze website greeuw.nl, vraag vrijblijvend een offerte aan of kom langs bij onze showroom. U vindt ons aan de Egelskoog nummer 8 in Alkmaar. Greeuw Airconditioning. Het binnenklimaat altijd onder controle.
3: Toprooster lost voor u de vraag op: wie komt er wanneer? Super simpel, super flexibel, super gebruiksvriendelijk. Iedereen snapt dit in één keer. En altijd up-to-date in de cloud. Toprooster wordt gebruikt waar mensen worden ingepland. En in de meest uiteenlopende bedrijven en branches. Betaalde krachten of vrijwilligers. Roosteren of zelf roosteren. Het kan allemaal. U bouwt super simpel uw eigen rooster op maat. Zodat het optimaal aansluit bij uw organisatie. Toprooster bewijst dat gebruiksvriendelijk roosteren bestaat.
4: Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
5: Ismaël de Bruin met het NOS-journaal. De onderhandelingen over een handelsakkoord tussen de VS en Canada zijn mislukt. De landen hadden voor vanochtend een deadline gesteld, maar vlak daarvoor trok Canada zich terug. Volgens de Canadese regering ging het mis toen de VS op het laatste moment allerlei grote dingen wilde veranderen aan de deal. Nu er geen akkoord is, voert de VS direct hoge importtarieven in van 50% op bepaalde Canadese producten. Canada zegt dat het op dezelfde manier zal reageren op die tarieven. Oekraïne heeft vannacht in Rusland opnieuw een drone-aanval uitgevoerd op een magazijn van een webwinkel. Dat vloog in brand. Volgens Rusland raakten meerdere mensen gewond. Het zou de eerste aanval zijn op een magazijn van Ozon, de op één na grootste webwinkel in Rusland. De laatste tijd zijn er wel geregeld aanvallen geweest op distributiecentra van Wildberries, de grootste Russische webshop. Oekraïne zegt dat daar spullen liggen opgeslagen die in de oorlog worden gebruikt. De politie in Brabant heeft gisteren een automobilist van de vluchtstrook van de A58 gehaald bij Oorschot. Een bestuurder stond stil met zijn auto en lag met zijn hoofd op het stuur. De man bleek te hebben gedronken en lag zijn roes uit te slapen. Ook had hij cocaïne gebruikt. Hij heeft meerdere bekeuringen gekregen. Formule 1-coureur George Russell heeft de sprintrace in Zandvoort gewonnen. De Mercedes-coureur was vrijdag al de snelste in de kwalificatie en startte daarom vanaf pole position. Charles Leclerc en Lando Norris werden tweede en derde. Max Verstappen is als zesde geëindigd. En later vanmiddag wordt de kwalificatie voor de hoofdrace van morgen gereden. Dan het weer. Vanmiddag wisselen zon en buien elkaar af. Het wordt maximaal 18 tot 20 graden. Ook vanavond nog kans op regen. Morgen vooral in het noorden een bui. In het midden en zuiden blijft het droog en zonnig. Het wordt ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
7: Straalt uit je speakers. Dit is Zomerradio 80 voor de Kust- en Duinstreek. Dit is Radio 80.

0: Ja, ken je dat? Je hebt een volle mailbox, klanten bellen de hele dag voor het maken van afspraken en er ligt ook nog een stapeltje facturen op je te wachten. Bij Agent 24 automatiseren we die terugkerende taken, zodat jij weer tijd hebt voor de dingen die je bedrijf echt vooruit helpen. Kijk op agent24.nl. Agents die werken,
1: Agent 24. Toprooster lost voor u de vraag op: wie komt er wanneer? Super simpel, super flexibel, super gebruiksvriendelijk. Iedereen snapt dit in één keer. En altijd up-to-date in de cloud. Toprooster wordt gebruikt waar mensen worden ingepland. En in de meest uiteenlopende bedrijven en branches. Betaalde krachten of vrijwilligers. Roosteren of zelf roosteren. Het kan allemaal. U bouwt super simpel uw eigen rooster op maat. Zodat het optimaal aansluit bij uw organisatie. Toprooster bewijst dat gebruiksvriendelijk roosteren bestaat.
2: Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
3: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Het dodelijke slachtoffer van de zwaardaanval op een Zweedse school is een meisje van 17. Drie leerlingen raakten gewond, waarvan twee ernstig. Een jongen van 12 en een jongen van 17. De aanval was gistermiddag op een middelbare school op zo'n 170 kilometer van Stockholm. De dader is door de politie neergeschoten en aangehouden. Het is een oud-leerling van 18 jaar. Het is onduidelijk wat zijn motief was. Oud-eurocommissaris Siim Kallas is overleden. Dat maakt zijn dochter Kaja Kallas bekend. Siim Kallas werd eurocommissaris toen Estland in 2004 toetrad tot de Europese Unie. Daarvoor was hij premier geweest van Estland. Tot 2024 zat hij nog in het nationale parlement. Siim Kallas was 77 jaar. Een doodsoorzaak is niet bekendgemaakt. De politie in Brabant heeft een automobilist van de vluchtstrook van de A58 gehaald. Het gebeurde gisterochtend bij Oorschot. Agenten hadden een melding gekregen van een bestuurder die stilstond op de vluchtstrook en met zijn hoofd op het stuur lag. De man bleek gedronken te hebben en lag zijn roes uit te slapen. Ook had hij cocaïne gebruikt. De man werd meegenomen naar het bureau en kreeg meerdere bekeuringen. Een Japanse vader is door de politie teruggefloten omdat hij zijn zoon van 7 had achtergelaten op de berg Fuji. De vader wilde met zijn twee zoons naar de top, maar de jongste werd moe. Toen liet hij hem met wat snacks wachten op een bankje. Ook al zou het nog zo'n 8 uur duren tot de vader en broer terug waren. Een medewerker van een berghut liet de jongen schuilen en belde de politie. Die spoorde de vader op en gaf hem opdracht om terug te komen. Het is nog niet duidelijk of de vader wordt vervolgd. Het weer, vanmiddag redelijk zonnig, met af en toe een klein buitje. Het wordt 18 tot 20 graden. Morgen, vooral in het noorden, kans op een bui. In het midden en zuiden blijft het droog en zonnig. Het wordt dan 19 of 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
5: Zomer straalt uit je speakers. Dit is Zomerradio 80 voor de Kust- en Duinstreek. Dit is Radio 80.

0: en veilige betaalbare oplossingen voor inbraakbeveiligingen, camera's, security management systemen, telefooncentrales, brandbeveiligingen, brandblussers en domotica. Wij leveren en installeren zowel eenvoudige als complexe installaties voor het beveiligen van kantoren, projecten, winkels en woningen. Door uitsluitend met hoogwaardige producten te werken, kunnen wij een optimale beveiliging garanderen. Daarnaast kunt u ook voor onderhoud bij ons terecht. Onze professionele installatie- en servicemonteurs staan 24 uur per dag, 7 dagen per week voor u klaar. Interesse? info@pbt.nl. Bel ons direct 088 1300 300.
1: Kom langs bij Popeye Velvet Music, de oudste platenzaak van Alkmaar en omstreken. Met een groot aanbod aan LP's, CD's.

0: info@velvetmusic.nl. Toprooster lost voor u de vraag op wie komt er wanneer. Super simpel, super flexibel, super gebruiksvriendelijk. Iedereen snapt dit in één keer. En altijd up-to-date in de cloud. Toprooster wordt gebruikt waar mensen worden ingepland. En in de meest uiteenlopende bedrijven en branches. Betaalde krachten of vrijwilligers. Roosteren of zelf roosteren. Het kan allemaal. U bouwt super simpel uw eigen rooster op maat. Zodat het optimaal aansluit bij uw organisatie. Toprooster bewijst dat gebruiksvriendelijk roosteren bestaat. Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De man achter de zwaardaanval gisteren in Zweden zat mogelijk in gewelddadige chatgroepen. Daarin wordt geweld op scholen verheerlijkt, meldt een bron rondom het onderzoek. Ook zou de dader 20 minuten voor de aanval een foto hebben geplaatst met een zwaard erop, gemaakt op de wc op de school. Bij de aanval kwam een meisje van 17 om het leven. Er zijn 3 gewonden, 2 van hen liggen in het ziekenhuis. De dader is aangehouden. Het is een oud-leerling van 18 jaar. Hij wordt verdacht van moord en meerdere pogingen tot moord. Het Amerikaanse ministerie van Defensie heeft de hoofdredacteur, de uitgever en een vooraanstaand verslaggever van de militaire krant Stars and Stripes ontslagen. Ze zouden ongehoorzaam zijn aan de leiding. Aanleiding was een uitspraak van de hoofdredacteur. Hij zei dat er een rode lijn wordt overschreden als het Pentagon nieuws voor militairen zou gaan censureren. De verslaggever had gezegd dat ze voor de krant werkte en niet voor een regering. Stars and Stripes is onafhankelijk. Defensieminister Hegseth bestempelde de krant eerder dit jaar als woke. En in april werd de ombudsman van de krant al ontslagen. De Zuid-Afrikaanse bokser Solani Tete is doodgeschoten op straat. Volgens autoriteiten gebeurde dat voor zijn huis toen hij stond te wachten tot de poort openging. De 38-jarige bokser was op slag dood. Een 27-jarige medepassagier ligt gewond in het ziekenhuis. Er is niemand opgepakt. De Ronde van Spanje staat op het punt van beginnen. Het is de 3e grote wielerronde van het jaar, die vandaag opent met een individuele tijdrit door Monaco. Dit jaar doen er 9 Nederlanders mee. Een van hen is Steven Kruiswijk. Voor de 38-jarige renner van Visma Leasebike is het zijn laatste grote ronde. Het weer. Vanmiddag redelijk zonnig met af en toe een klein buitje. Het wordt 18 tot 20 graden. Morgen vooral in het noorden kans op een bui. In het midden en zuiden blijft het droog en zonnig. En het wordt 19 of 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Op de A7 vanuit Heerenveen naar Hoorn. Bij Den Hoever 2 kilometer file en een kwartier vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: De zomer straalt uit je speakers. Dit is Zomerradio 80 voor de Kust- en Duinstreek. Dit is Radio 80.

Het was even tijd geworden om een lekker lokaal plaatje te draaien. Van de band die uit Volendam komt, genaamd BZN. Ze bestonden tussen 1966 en 2007. En ze hadden in 1989 de plaat If I Had Only A Chance gemaakt. En die hoorde hier in Rommel Draaidoor op deze zaterdagmiddag. 22 augustus van het jaar 2026 is het geworden. We zijn de komende 2 uur lekker bij met muziek, informatie uit de regio, uitschrijfsagenda, theaternieuws, bioscoopagenda. Kortom, je zit de komende 2 uur weer helemaal gebakken. Met deze plaat, die is ook leuk, Justin the Wild.

0: Jo 80 bioscoopagenda.
1: In Sienberg draait de film Lost Tigres. In Lost Tigres werken Antonio en zijn zus Estrella samen als beroepsduikers aan maritieme projecten. Hun kwetsbare financiële situatie lijkt te veranderen wanneer ze onder water een verborgen partij cocaïne aantreffen. De ontdekking zet hun levens en onderlinge band zwaar onder druk. Hij draait nog vanavond om 8:15 PM en zondag 23 augustus om 5:15 PM in filmtheater Sienbergen in Bergen. In Vuur in Alkmaar draait de film The End of Oak Street. In The End of Oak Street wordt een onwaarschijnlijk rustige buitenwijk plotseling naar een onbekende dimensie verplaatst. Terwijl de realiteit begint te verschuiven, probeert een gezin grip te krijgen op een nieuwe omgeving en de dreiging die daarin schuilt. Hij draait nog op zaterdag 22 augustus, dat is vandaag nog, om 7:50 PM en om 10:10 PM. En hij draait nog op zondag 23 augustus om 14:30 PM, 7:30 PM en 9:10 PM in het VUE in Alkmaar.

Ik moet toegeven, het is wel vrij zoet deze plaat hoor. Van de All Saints en Pure Shores, maar is wel leuk. We gaan nu luisteren naar The Weeknd. Ongeveer 10 jaar geleden, zo rond die periode, hebben ze de plaat Call Out My Name gemaakt.

0: Altijd lekker om gewoon in de show te draaien. Billy Joel en The River of Dreams. Vanuit de cd-speler in de studio gedraaid. Dus even lekker ouderwets. Hier is Sir Koen met de plaat Lucky All My Life.
1: You called and said you stuff your letter. Yeah, you can sweet talk all you like.

van... Mel Smit, daar trapte het tweede gedeelte van deze uitzending van Robin Draait Door af. Met muziek en zometeen theaternieuws vanuit Gaza Agenda. Tot die tijd deze van...

0: 80 Uitgaansagenda. Uitgaansagenda.
1: Wijkvereniging Kruidenbuurt organiseert zaterdag 29 augustus een spullenmarkt in Bergen langs de Zwanenbloemenweg. Met onder andere volksmuziek van Helmgas en koffie voor alle bezoekers. Elk jaar getij is mooi in de Bergense Kruidenbuurt. 10 jaar geleden vond de grote restauratie plaats van de nu ruim 60 jaar oude wijk. Waar de straatnamen genoemd zijn naar de wilde bloemen die groeien in de bermen van landweggetjes. Zoals traviek, wikke, silene, hertshooi, pinksterbloem en meer. Het is een wijk met gemengde bewoning. Ruim opgezet met veel groen en veldjes om te spelen of te boelen. Naast die baan, langs de Zwanenbloemweg, is het zaterdag 29 augustus weer een levendige bedoeling. Want dan is er een spullenmarkt. Die lijkt uit te groeien tot een gezellige traditie. Wijkbewoonster Greta Tromp organiseert de dag namens het bestuur van de wijkvereniging. Na het grote succes van vorig jaar moesten we natuurlijk wel verder gaan. Alleen wijkbewoners kunnen spullen inbrengen. Maar alle Bergenaren kunnen natuurlijk komen kijken, iets kopen of lekker meesmikkelen. En er is volksmuziek door Helmgras. De markt is er van 10 uur 's ochtends tot en met 2:30 's middags. Etenswaren verkopen mag niet. Bezoekers kunnen het best op de fiets komen. Dan blijft de omgeving mooi. Inlichtingen via kruidenbuurt-bergen@hotmail.com. 14 kunstenaars van het kunstenaarscentrum Bergen openen op 6 september een verkoopexpositie in Museum Kranenburg. De opening van de expositie, getiteld Profiel, vindt plaats op zondag 6 september om 4 uur 's middags. Judith Tipping, voorzitter van het KCB, verricht de opening. De deelnemende kunstenaars zijn Karin van Bodegom, Marit Dik, Richard van der Gallien, Marjan de Glopper, Marijke Hessels, Nelleke Hulsen, Roland de Jong, Beelkunst, Margie Kuiper, Eveline Mooibeek, John Orry, Wilm Salis, Kaat Schulte en Marieke Warmelink.
0: Radio 80, theaternieuws.
1: In Ruis in Alkmaar staan op donderdag 27 augustus Theo Maassen en Stefan Bell met een dubbelshow in de Comedy Spotlight XL. Het wordt een spectaculaire start van het comedyseizoen met 2 briljante comedies. Dat betekent in iedere 45 minuten materiaal voor een nieuwe voorstelling. De avond start om 7 uur 's avonds en duurt tot ongeveer 11:30.

Amerikaanse rockband Heart. Ze begonnen medio jaren 70 in Seattle, rond tussen Wilson, met Nancy op de gitaar, zang en Ann als lead-vocalist. Dan weet je dat in ieder geval weer. We gaan naar de top 40 toe met deze van Zara Larsson. Hier is de plaat Midnight Sun.

Zara Larsson en de Midnight Sun aan het einde van het eerste uur van Rommy Draaidoor. We zijn zo meteen weer bij je terug. Maar ik ga nog één plaatje voor je draaien. En dat is een nummer van Michael Jackson. Waarin hij gaat zingen over de ethische problemen in de wereld. En de onverschillelijkheid ten opzichte van de medemens. En dat staat allemaal op het album History.

0: verkoeling of verwarming nodig voor uw woning? Dat vindt u bij Greeuw Airconditioning. Greeuw Airconditioning is dé airco-specialist van Noord-Holland. Wij staan dagelijks voor u klaar, ook voor een vrijblijvend advies bij u op locatie. Bezoek onze website greeuw.nl, vraag vrijblijvend een offerte aan of kom langs bij onze showroom. U vindt ons aan de Egelskoog nummer 8 in Alkmaar. Greeuw Airconditioning. Het binnenklimaat altijd onder controle.
1: Kom langs bij Popeye Velvet Music, de oudste platenzaak van Alkmaar en omstreken. Met een groot aanbod aan LP's, CD's.

0: @velvetmusic.nl. BBT Beveiliging en Telecom biedt slimme en veilige betaalbare oplossingen voor inbraakbeveiligingen, camera's, security management systemen, telefooncentrales, brandbeveiligingen, brandblussers en domotica. Wij leveren en installeren zowel eenvoudige als complexe installaties voor het beveiligen van kantoren, projecten, winkels en woningen. Door uitsluitend met hoogwaardige producten te werken, kunnen wij een optimale beveiliging garanderen. Daarnaast kunt u ook voor onderhoud bij ons terecht. Onze professionele installatie- en servicemonteurs staan 24 uur per dag, 7 dagen per week voor u klaar. Interesse? info@pbt.nl. Bel ons direct 088 1300 300.
1: Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
2: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Na de aardbeving van gisterochtend bij het Groningse dorp Zandeweer zijn ruim 200 schademeldingen binnengekomen bij het instituut Mijnbouwschade. Bij 6 meldingen ging het om mogelijk acute gevaarlijke situaties. Op 1 adres zijn direct maatregelen genomen na een inspectie. De beving van vrijdag had een kracht van 2,8 en is volgens het KNMI het gevolg van gaswinning in het gebied. Bij een ernstig ongeluk in Middlesbrough in het noordoosten van Engeland zijn 7 mensen overleden. Er ging een politieachtervolging aan vooraf, meldt de BBC. De politie had de achtervolging ingezet op een verdacht voertuig. Uiteindelijk reed die personenauto tegen het verkeer in en kwam in botsing met de politieauto. Alle inzittenden van beide voertuigen overleden ter plekke. Onder de slachtoffers zijn ook 2 politieagenten. Een onafhankelijk bureau onderzoekt hoe het ongeluk kon gebeuren. De verdachte van een zwaardaanval op een Zweedse school gisteren was mogelijk actief in gewelddadige chatgroepen. Ook postte hij een foto van het zwaard die was gemaakt op de wc van de school. Bij de aanval kwam een meisje van 17 jaar om het leven. De verdachte van 18 is aangehouden. In de buurt van Barcelona is gisteravond en vannacht extreem veel regen gevallen. Bij Tarragona kwam zo'n 200 liter per vierkante meter uit de lucht. Vanwege de regen moesten 400 mensen worden geëvacueerd. Bij een haven aan de Costa Dorada stortte een muur in door de regen. 3 mensen raakten gewond, van wie 1 ernstig. Ook op andere locaties vielen gewonden door het weer. Volgens Spaanse media zijn 11 mensen naar het ziekenhuis gebracht. Het weer bij ons dan. Het is redelijk zonnig. Met af en toe nog een klein buitje, ook vanavond. Vannacht op de meeste plaatsen droog en het koelt af tot een graad of 12. Morgen vooral in het noorden kans op een bui. Verder droog en zonnig en het wordt maximaal 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
4: Zomer straalt uit je speakers. Dit is Zomerradio 80 voor de Kust- en Duinstreek. Dit is Radio 80.

Terug in de tijd naar die mooie jaren 80, waarin onder andere de Foreigner lekkere plaat heeft gemaakt. En dit was er eentje van Say You Will. We gaan nu naar de dierentuin toe. En dat gaan we niet alleen doen, dat gaan we met Shakira doen.

0: Radio 80. Radio 80. Bioscoopagenda. Bioscoopagenda.
1: In Sienberg in Bergen draait de film La Vita Farcosi. In La Vita Farcosi kruisen de paden van uiteenlopende mensen op het Italiaanse eiland Sardinië. Terwijl ieder worstelt met eigen dromen, teleurstellingen en veranderingen, ontstaan bijzondere ontmoetingen die hun levens voorgoed beïnvloeden. Hij draait nog op maandag 24 augustus om 4 uur in Filmtheater Sienbergen. In de

Paul Simon op Radio 80 met de Obvious Child hier in Robin Draaidoor op jouw zaterdagmiddag. Tijd voor James Morrison, dat is de laatste plaat in het derde gedeelte. Ik spreek je zo meteen weer in het vierde gedeelte van dit programma.

Antoon en een beetje van mij. We gaan nu terug in de tijd naar begin jaren 80. Met het album Light Up the Night in 1980 van de Brothers Johnson. En Stump, die we nu gaan draaien, is destijds de grootste hit geworden van het duo. Het nummer is geproduceerd door Quincy Jones en onder andere geschreven door Rod Temperin van de discogroep Heatwave.

0: Radio 80 Uitgaansagenda. Uitgaansagenda.
1: Van vrijdag 21 tot en met zondag 30 augustus is het weer kermis in Alkmaar. De voorbereidingen zijn van start gegaan en de binnenstad staat alweer vol met attracties voor jong en oud. Op het Canadaplein staan traditiegetrouwde botsauto's opgesteld en daar is dit jaar ook de Megaslide te vinden. Op de paardenmarkt staan de familieachtbaan, spinning coaster en ook de Air Race Bungee. Op de Kanaalkade zijn diverse grote attracties, waaronder de Airborne, maar ook de Firefighter en de Crazy Clown voor kinderen te vinden. Op het Hofplein staat in plaats van het Reuzenrad dit jaar de Aeronaut. Naast de vele attracties is er dit jaar ook straattheater, een prikkelarme kermis en een kindermiddag. De eindshow volgt op zondagavond 30 augustus en begint op 10 uur 's avonds. Op zaterdag 26 september staat Knus voor het eerst in Hello. Het plein bij winkelcentrum Het Loo verandert dan in een grote vintage markt. Het is een laagdrempelige markt met gratis toegang. Deze markt biedt particuliere dames- en herenkleding, accessoires, interieuritems en handgemaakte producten aan. De organisatie richt zich nadrukkelijk op kwalitatieve producten die een tweede leven verdienen. Ook lokale horeca en ondernemers met duurzame of circulaire initiatieven doen mee aan het evenement. De kunstmarkt is van 10 uur tot 3 uur.
0: Radio 80, theaternieuws.
1: Vrijdag 18 september is in de Vest in Alkmaar een ode aan de Destiny Child te zien en te horen. Inspiratie voor een van de invloedrijkste meidengroepen aller tijden ontstond ooit in de kapsalon van Beyoncé's moeder. Waar verhalen klonken over liefde, relaties, onafhankelijkheid en financiële zorgen. Child of Destiny komt met een krachtig en stijlvol eerbetoon aan Destiny Child en was finalist van de tribute Battle of the Bands.

Joe Cocker met een plaatje dat eigenlijk in het thuisland, het Verenigd Koninkrijk, een beetje geflopt is. Want het heeft maar een 65e positie behaald in de Billboard Hot 100. In de Nederlandstalige top 40 bereikte het trouwens een 30e positie.

Whitney Houston en Step by Step. Ik bedank je voor het luisteren. Dit was Rommel Draait Door op zaterdag 22 augustus. Ik wens je nog een heel fijn weekend toe. En geniet van alles om je heen. En ook de mensen om je heen.

0: Herken je dat? Je hebt een volle mailbox, klanten bellen de hele dag voor het maken van afspraken en er ligt ook nog een stapeltje facturen op je te wachten. Bij Agent 24 automatiseren we die terugkerende taken, zodat jij weer tijd hebt voor de dingen die je bedrijf echt vooruit helpen. Kijk op agent24.nl. Agents die werken,
1: Agent 24. Verkoeling of verwarming nodig voor uw woning? Dat vindt u bij Greeuw Airconditioning. Greeuw Airconditioning is dé airco-specialist van Noord-Holland. Wij staan dagelijks voor u klaar, ook voor een vrijblijvend advies bij u op locatie. Bezoek onze website greeuw.nl, vraag vrijblijvend een offerte aan of kom langs bij onze showroom.

0: ANWB Verkeersinformatie. Bel 0900 9622. 50 cent per minuut. 0900 9622.
1: Toprooster lost voor u de vraag op: wie komt er wanneer? Super simpel, super flexibel, super gebruiksvriendelijk. Iedereen snapt dit in één keer. En altijd up-to-date in de cloud. Toprooster wordt gebruikt waar mensen worden ingepland. En in de meest uiteenlopende bedrijven en branches. Betaalde krachten of vrijwilligers. Roosteren of zelf roosteren. Het kan allemaal. U bouwt super simpel uw eigen rooster op maat. Zodat het optimaal aansluit bij uw organisatie. Toprooster bewijst dat gebruiksvriendelijk roosteren bestaat. Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
2: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Na de aardbeving gisterochtend bij het Groningse dorp Zandeweer zijn ruim 200 schademeldingen binnengekomen bij het instituut Mijnbouwschade. Bij 6 meldingen ging het om mogelijk acute gevaarlijke situaties. Op 1 adres zijn direct maatregelen genomen na een inspectie. De beving had een kracht van 2,8 en is volgens het KNMI het gevolg van gaswinning in het gebied. Servië vraagt nu ook de Europese Unie om steun bij het blussen van een grote natuurbrand. Die woedt ten oosten van de hoofdstad Belgrado. Dat de Serviërs hulp vragen aan de EU is opmerkelijk. Eerder sloeg de regering Europese blusvliegtuigen nog af, omdat Rusland een veel groter blusvliegtuig kon leveren. Dat viel niet in goede aarde in Brussel. Servië is geen EU-lid, maar voert wel de toetredingsonderhandelingen. Nu sturen Tsjechië, Slowakije en Roemenië in totaal 4 blushelikopters. Duitsland en Roemenië leveren daarnaast samen 124 brandweerlieden en 39 bluswagens. Op het circuit van Zandvoort heeft McLaren-coureur Lando Norris pole position veroverd voor de race van morgen. Max Verstappen kwam in de kwalificatie snelheid tekort. Hij start in de hoofdrace op plek 7. Daarmee wordt het lastig voor hem om te winnen in de voorlopig laatste Grand Prix van Nederland. Op het WK hockey hebben de Oranje Mannen met 3-1 gewonnen van India. Daarmee is er een grote stap richting de halve finale gezet. In dezelfde groep spelen vanavond Argentinië en Engeland tegen elkaar. Afhankelijk van dat resultaat weet Oranje of het al geplaatst is voor de halve finales. Anders valt de beslissing maandag in het duel tegen Engeland. De vrouwen spelen morgen de laatste wedstrijd in de tweede groepsfase tegen China. Zij zijn al zeker van een plek in de halve finale. Het weer. Het is redelijk zonnig met af en toe nog een klein buitje. Vannacht op de meeste plaatsen droog. Het koelt af tot een graad of 12. Morgen vooral in het noorden kans op een bui. Verder droog en zonnig en het wordt maximaal 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
4: Straalt uit je speakers. Dit is Zomerradio 80 voor de Kust- en Duinstreek. Dit is Radio 80.

Het is iets na 6 uur om precies te zijn. 5 minuten over. Dus we wil zeggen dat we 5 minuten minder tijd hebben. Ja, dat is maar de rest mij nog één ding. Robin, bedankt. Nou ja, in ieder geval, hij heeft die 2 uur hiervoor voor bezorgd. En ja, daar kunnen we het heel lang en heel breed over hebben, maar dat gaan we niet doen. Robin, bedankt voor de afgelopen 2 uur. Wat hebben we allemaal vanavond? Nou, iedereen weet inmiddels dus dat het kermis is in Alkmaar. Dus misschien gaan we een beetje proberen de snelheid een beetje op te voeren, maar we doen het een beetje bescheiden. Laten we het daarbij houden. We beginnen zo meteen met de Earth, Wind & Fire, daarna Jazz en Third World. Enzovoort, enzovoort, enzovoort. Je moet gewoon lekker blijven luisteren. Dan gaat het je allemaal gewoon helemaal goed komen, denk ik. We gaan in ieder geval proberen er een hele snelle, leuke show van te maken. En als je er dan bij blijft, dan kun je ook achteraf zeggen van... Ah, Tom, je hebt gelijk gehad. Zoals ik al zei, we beginnen. Into Storm. Dit is Earth, Wind

Earth, Wind & Fire. En dat is een goed begin van het halve werk, zeggen ze altijd maar. Laten we het zomaar zeggen. Ja, ik heb er eigenlijk niks aan toe te voegen. Dit is een onvervalste Mark Hartman remix. Oftewel een APK-mix. En dan van Jetsu.

80. Now that we found love. We kunnen niet ontkennen dat er een Alkmaar de kermis is. En daar hoort een hit bij zoals dit. Jaren geleden. 1000 jaar.

0: bezorgen mensen met een lichamelijke beperking een leuke dag. Word donateur op zonnebloem.nl.
1: Een saai moment op jouw dinsdagavond? Verdwijn in de wereld die Verhulst heet.
2: Dinsdagavond tussen 8 en 10. De wereld die Verhulst heet.
3: Met lekkere vergeten muziek en de regioagenda.
4: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB-verkeersinformatie.
5: Goedemiddag, dit is het Streekstad Radio Nieuws. Mijn naam is Richard van der Veen. Landschap Noord-Holland keert zich tegen het idee om bedrijventerrein Boekelemeer bij Alkmaar uit te breiden richting Heiloo. De Boekelemeer staat hoog op de agenda als kansrijke plek om nieuwe bedrijven te huisvesten. Maar volgens natuurorganisatie Landschap Noord-Holland zou dat ten koste gaan van de biodiversiteit in de regio. Gebieden die belangrijk zijn voor weidevogels zouden door de uitbreiding van het industrieterrein verdwijnen. Een man uit Alkmaar is veroordeeld voor zware mishandeling en beroving van een vrouw waarmee hij goed bevriend was. Dat gebeurde in februari bij het slachtoffer thuis. Ze liep bij de mishandeling botbreuken in haar gezicht op en verloor plukken haar. Ook stal de drugsverslaafde man haar sieraden. Hij kreeg 180 dagen cel, waarvan maar 2 onvoorwaardelijk, maar hij zit wel vast in een kliniek. Na zijn ontslag moet Alkmaar er meewerken aan allerlei vormen van hulpverlening. De Alkmaarse kermis is officieel geopend. Het gebeurde vrijdagmiddag door wethouder Marius Wiegman en scheidend jeugdburgemeester Bo Smit. De opening werd verricht bij de nieuwe kermisattractie Jester, die dicht bij het stadskantoor staat. De Alkmaarse kermis is met 74 attracties en kramen een van de grootste kermissen in Noord-Holland en duurt 10 dagen. Voor de kermis is een deel van de binnenstad afgezet. Zo is onder andere de Knaalkade afgesloten voor doorgaand verkeer. Bloembollenbedrijf Van Dam uit Heiloo mag definitief verhuizen naar de Limmerweg bij Egmond Binnen. De Raad van State heeft alle bezwaren van omwonenden tegen dat plan afgewezen. Die vreesden onder meer aantasting van het landschap en verkeersoverlast. De broers Van Dam zijn opgelucht. Ze zijn al jaren met de verhuizing bezig en willen nu zo snel mogelijk beginnen met een nieuwbouw op de nieuwe plek en met de verplaatsing van hun bedrijf. Tot zover het radionieuws uit de regio. Over een half uur is er het nieuws uit Nederland en de wereld.
6: Hi! This is...
7: Classics Dance Party.

0: Dance Party met Tom Alberda.
1: En dat ben ik dus. En je hoorde het net al helemaal van A tot Z. Donna Summer met I Feel Love. De originele vinylversie. Inclusief de piepjes, de kraakjes. En al het ruis wat daarbij hoort. Wat een plaat met zich meebrengt. We zijn bezig met de Classic Dance Party op jouw Radio 80. En de verzoekjes die vanochtend allemaal binnengekomen zijn, die zijn immens. Deze was er één van. Tom Brown!

Sprak ik van de week een goede vriend uit het zuiden. Die zei van Ton, je moet een plaat draaien aankomend weekend. Voor de jongens die allemaal in België en in Nederland gevochten hebben tegen de natuurbranden. Nou, diepe respect jongens. Echt, uit grond van mijn hart. Want het is een kwei. Waar bijna geen kruid tegen gewassen is. Maar deze werd aangevraagd. Billie Jean. Maar niet de gewone.

boeren en de brandweermensen uit het zuiden. Die een beetje in het hele zuiden van het land en in België geholpen hebben met blussen van de natuurbranden. Deze was speciaal voor jullie. Clubhouse met Do It Again, Billie Jean. En dan mag deze natuurlijk niet ontbreken bij jou, ja, Radio 80. Edje van Helen. Maar jam.

0: Ik probeer altijd de platen van A tot Z nog helemaal te draaien. Maar ja, met de volgende plaat gaat dat niet helemaal lukken.
1: Clock strikes upon the hour and the sun begins to fade. Still enough time
0: to... Tot aan het nieuws en de reclame. I wanna dance. Uit 2002.

0: verkoeling of verwarming nodig voor uw woning? Dat vindt u bij Greeuw Airconditioning. Greeuw Airconditioning is dé airco-specialist van Noord-Holland. Wij staan dagelijks voor u klaar, ook voor een vrijblijvend advies bij u op locatie. Bezoek onze website greeuw.nl, vraag vrijblijvend een offerte aan of kom langs bij onze showroom. U vindt ons aan de Egelskoog nummer 8 in Alkmaar. Greeuw Airconditioning. Het binnenklimaat altijd onder controle.
1: Jouw gezonde fietsrit gaat van start bij Bikeshop Egmond. Maak een prachtig tocht door de natuur op een van onze mountainbikes. Of maak gebruik van onze haal- en brengservice bij jou thuis. Met deskundig advies in onze winkel en reparaties in onze werkplaats zorgen wij ervoor dat jij er veilig de weg op kan. Van e-bike tot mountainbike bij Bikeshop Egmond vind je alle bekende merken en vele extra's. Dus kom gerust langs voor een proefrit. Je vindt ons aan de Tromstraat 17 in Egmond aan Zee. Tot snel!
2: Herken je dat? Je hebt een volle mailbox, klanten bellen de hele dag voor het maken van afspraken en er ligt ook nog een stapeltje facturen op je te wachten. Bij Agent 24 automatiseren we die terugkerende taken, zodat jij weer tijd hebt voor de dingen die je bedrijf echt vooruit helpen. Kijk op

0: Radio 80 voor de kust- en duinstreek met het nieuws.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Servië vraagt nu toch de Europese Unie om steun bij het blussen van een grote natuurbrand. Die woedt ten oosten van de hoofdstad Belgrado. De hulpvraag aan de EU is opmerkelijk. Eerder sloeg de regering Europese blusvliegtuigen nog af, omdat Rusland een veel groter blusvliegtuig kon leveren. Dat viel niet de goede aarde in Brussel. Servië is geen EU-lid, maar voert wel toetredingsonderhandelingen. Nu sturen Tsjechië, Slowakije en Roemenië in totaal 4 blushelikopters. Duitsland en Roemenië leveren brandweerlieden en tientallen bluswagens. Een politieachtervolging in Engeland is uitgelopen op een ongeluk waarbij 7 doden vielen. In de plaats Middlesbrough achtervolgde een politiewagen een verdachte personenauto. Uiteindelijk reed die auto tegen het verkeer in en botste op de politiewagen. Alle inzittenden van beide voertuigen kwamen om. Aan de westkant van Vlieland is een dode dwergvinvis aangespoeld. Het dier is al in vergevorderde staat van ontbinding. De kop en de staart ontbreken. Het gebeurt niet vaak dat een dwergvinvis strandt op een waddeneiland. De laatste keer was 26 jaar geleden. De dwergvinvis is een relatief kleine walvissoort. Een volwassen exemplaar is doorgaans zo'n 7 meter lang en weegt 4 of 5 ton. De technische staf van de nieuwe Oranje-bondscoach Xavi Hernandez is compleet. Hij neemt Ruud van Nistelrooy en Adil Ramzi als zijn assistenten. Patrick Lodewijks blijft de keeperstrainer. Daarnaast neemt Xavi 3 Spaanse assistenten mee. Een van hen is zijn broer. Volgens de nieuwe bondscoach heeft iedereen in de staf zijn eigen rol en expertise. Ruud van Nistelrooy was eerder ook assistent van bondscoach Koeman. Voor Ramzi is de functie nieuw. Hij was sinds 2 jaar coach van Oranje onder 18. Het weer. Vanavond nog een paar buitjes. Vannacht overwegend droog bij 10 tot 15 graden. Morgen vooral in het noorden een bui. Verder droog en zonnig. En het wordt ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: De zomer straalt uit je speakers. Dit is Zomerradio 80 voor de kust en Duinstreek. Dit is Radio 80.

0: Welcome back. We beginnen nu met de tweede uur. Ja, inderdaad, de tweede uur. Als je nou pas inschakelt, heel erg spijtig, maar dan heb je het eerste uur al gemist. En dat in je voorprogramma van misschien wel een hele leuke stapavond, waar dan ook. Misschien wel hier op de kermis in Alkmaar. Wie zal het zeggen? Misschien kom je me dan straks nog wel even tegen. Ja, je weet het maar nooit. Al met al, wat hebben we nog allemaal? Ik durf het bijna niet te zeggen. Heel erg veel dus. Eén ding is zeker. We beginnen met Faithless. God is a DJ.
1: This is my church. This is where I heal my hurts.

En je hoort hem helemaal op jouw Radio 80 in het vol programma van jouw ultieme stapavond. Ik kreeg vorige week te horen, Ton, je lult te veel. Draai eens wat meer muziek. Dus we zijn begonnen met Dr. Alban. Hoppa.

En dat hadden we allemaal op jouw Radio 80. En je hoorde hem dus echt 100% op jouw radiostation. Let's move. Move your body. En we gaan allemaal lekker rekken, strekken en alles wat daarbij hoort.

helemaal vanuit het zetten en dat allemaal op Radio 80. Ben je een beetje los? Nou, ik wel. En dan gaan we nog een schepje bovenop doen ook. Muziek van eigen bodem. Rich Chanel, Dance Around the World.

0: onderwijs. De enige kans voor kinderen in ontwikkelingslanden om te ontsnappen aan armoede. Om kans te maken op een baan en te kunnen zorgen voor familie.
1: Edukans is dé ontwikkelingsorganisatie voor onderwijs. Wij vinden dat elk kind een goede toekomst verdient. U toch ook? Ga naar edukans.nl en geef kinderen de kans van hun leven.
2: Luister elke donderdag naar de Donderdagdate. Hier op Radio 80 tussen 6 en 8 uur. Je stemming verbetert gegarandeerd. Dankzij de uitgekiende mix van veel good muziek, gezondheidsnieuws en interviews over gezond leven. Kijk op dedonderdagdate.nl voor meer informatie en downloads.
3: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
4: Goedenavond, mijn naam is Richard van der Veen. Dit is het Streekstad Radio Nieuws. Landschap Noord-Holland keert zich tegen het idee om bedrijventerrein Boekelemeer bij Alkmaar uit te breiden richting Heiloo. De Boekelemeer staat hoog op de agenda als kansrijke plek om nieuwe bedrijven te huisvesten. Maar volgens natuurorganisatie Landschap Noord-Holland zou dat ten koste gaan van de biodiversiteit in de regio. Gebieden die belangrijk zijn voor weidevogels zouden door de uitbreiding van het industrieterrein verdwijnen. In Heiloo is een fietser gewond geraakt na een ongelukkig geval. Het gebeurde vrijdagavond op de Stationsweg. De man raakte met zijn fiets een paaltje waarna hij zijn evenwicht verloor. Maar precies op dat moment kwam uit de andere richting een auto aanrijden. De fietser botste tegen de rijdende auto aan en liep daarbij een flinke hoofdwond op. De man is naar het ziekenhuis gebracht en de politie onderzoekt of hij ten tijde van het ongeval te veel alcohol in zijn bloed had. Bij een brand in de keuken van een toko in Heerhugowaard zijn twee mensen gewond geraakt. Toen de vlam in de pan sloeg, probeerden medewerkers het vuur te blussen, maar dat ging niet goed. Na behandeling van hun brandwonden heeft ambulancepersoneel één van de twee met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Het brandje zorgde voor veel rook in de toko. De middenweg was tijdens het afhandelen van de brand tijdelijk afgezet. Een 30-jarige inwoner van Heerhugowaard wordt verdacht van een poging tot zware mishandeling nadat een vrouw onwel werd van het eten van chocolade met vermoedelijk drugs. Twee kinderen hadden de chocolade nietsvermoedend uitgedeeld. Ze vonden die tussen blikjes en flessen die ze hadden opgehaald voor statiegeld. De kinderen treft volgens de politie geen blaam. De man wordt verdacht van poging tot zware mishandeling en de zaak ligt nu bij het OM. Tot zover het radionieuws uit de regio. Over een half uur is er het nieuws uit Nederland en de wereld.
5: Hi! This is
6: Classics Dance Party.

0: Topics Dance Party met Tom Alberda.
1: En dat ben ik dus. En laten we heel reëel zijn, iedereen die weet, hè. Ik zeg het elke week, ik hoef het ook niet meer te zeggen ook. Ja, we hebben dit het moment uitgekozen om een plaatje in het zonlicht te zetten. En dan te bedenken dat het plaatje eigenlijk in Hadje Winter is uitgebracht. Dan kun je, links of rechts om bekijken, maar het is een Engelse band. En het nummer komt van Into the Gap. Van het album Into the Gap, om precies te zijn. Het is het vierde album van die band. Het is eind 83 opgenomen. En ja, wonder of bovenwonder, 27 januari in 84 pas uitgebracht. Voor de ene was het een mega flop en de andere was het toch wel een bescheiden hitje eigenlijk. En de Nederlandse top 40 heeft het niet verder gebracht als 4 weken in de lijst. En de hoogste positie was maar 24. En dat zegt dus jullie hier nog steeds allemaal niks natuurlijk. Maar het is New Wave. En wat dat dan inhoudt, dat heeft eigenlijk helemaal niks te maken met de tegenwoordige muziek. Want toen werd er namelijk nog wel muziek gemaakt. Althans, we deden ons best. Ik denk namelijk, heel reëel gezegd, dit is denk ik, persoonlijk gemeend, een van de betere nummers van hun. En we gaan er gewoon naar luisteren. Dit zijn de Thompson Twins. En Dr. Dr. uit 84.

Ik denk met recht dat het een... ja, ik vind het een goede plaat. Laten we daarop bouwen. Net als de volgende. Die is eigenlijk bekend geworden door de police. Maar hun hebben er een ander sausje overheen gegooid. En toen werd het dit. En wat zou het dan zijn? Ja, inderdaad. Message in the bottle. SOS. En dat allemaal op jouw Radio 80. In het volprogramma van jouw ultieme stapavond.

En ze gooit er gewoon een ander sausje overheen, zoals een snelle drumcomputer. En je krijgt een compleet nieuw nummer, denken ze. En het rare is dan ook nog dat ze er een hit mee kunnen scoren. Message in a Bottle, oorspronkelijk van de Police. En als ik dan heel eerlijk ben, geef mij het origineel maar. Dit is natuurlijk Ozotto. San Salvador. We zijn aan het aftellen richting Chaotica. Van collega Sven. En dat belooft wat. Nog 12 minuten. En dan is hij er. The one and only, the mister.

lekker laat is het. Ja, vind ik dan. Ik kreeg meteen commentaar van... Hey, Donne, dit is toch wel een van de mindere platen van vandaag. Dan doen we er nog eventjes een stukje bovenop dan. The Gibson Brothers. Cuba.

Je hebt het al lang in de gaten natuurlijk. Want er is een tijd van komen en er is een tijd van gaan. En de tijd van gaan is nu bijna gekomen. En dan wat moet ik er daaraan toevoegen? Ja, eigenlijk niet zo heel veel eigenlijk. Ja, dat jullie gewoon bedankt zijn om weer lekker te luisteren naar jullie ultieme voorprogramma. In jullie ultieme stapavond op de zaterdagavond. Zometeen nog heel veel plezier met Chaotica, met onze grote vriend Sven. Want laten we heel reëel zijn. Zoals hij het doet, kan het geen ander, maar nee. Dat heb je dan natuurlijk weer niet van mij. Geen nood, je hoeft alleen maar een weekje te wachten, dan ben ik er weer. Dezelfde tijd, dezelfde zender. Met dan weer een nieuwe show voor jullie. Wat mij betreft bedankt voor het luisteren en zeer zeker tot volgende week. Oei. We gooien de deur keihard dicht. Met DJ Jurgen. Higher and higher.

0: BT Beveiliging en Telecom biedt slimme en veilige betaalbare oplossingen voor inbraakbeveiligingen, camera's, security management systemen, telefooncentrales, brandbeveiligingen, brandblussers en domotica. Wij leveren en installeren zowel eenvoudige als complexe installaties voor het beveiligen van kantoren, projecten, winkels en woningen. Door uitsluitend met hoogwaardige producten te werken, kunnen wij een optimale beveiliging garanderen. Daarnaast kunt u ook voor onderhoud bij ons terecht. Onze professionele installatie- en servicemonteurs staan 24 uur per dag, 7 dagen per week voor u klaar. Interesse? info@pbt.nl. Bel ons direct 088 1300 300.
1: Kom langs bij Popeye Velvet Music, de oudste platenzaak van Alkmaar en omstreken. Met een groot aanbod aan LP's, CD's...

0: Muziek.nl.
1: Ja, ken je dat? Je hebt een volle mailbox, klanten bellen de hele dag voor het maken van afspraken en er ligt ook nog een stapeltje facturen op je te wachten. Bij Agent 24 automatiseren we die terugkerende taken, zodat jij weer tijd hebt voor de dingen die je bedrijf echt vooruit helpen. Kijk op

0: is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Twee ambtenaren van de gemeente Rotterdam zijn deze zomer op staande voet ontslagen omdat ze zich lieten omkopen bij bouwprojecten. De maatregel volgde op een langlopend onderzoek door het OM. Eind 2023 schreef NRC over fraude bij aanbestedingen in Rotterdam. Bedrijven zouden giften aan ambtenaren hebben gedaan in ruil voor gemeentelijke opdrachten. Volgens burgemeester Schouten bleek uit het onderzoek van het OM dat de gedragingen substantieel ernstiger waren dan de gemeente zelf had vastgesteld. In de buurt van Barcelona is gisteravond en vannacht extreem veel regen gevallen. Bij Tarragona kwam zo'n 200 liter per vierkante meter uit de lucht. Vanwege de regen moesten 400 mensen worden geëvacueerd. Bij een haven aan de Costa Dorada stortte een muur in door de regen. Drie mensen raakten gewond, van wie één ernstig. Ook op andere plekken vielen gewonden door het weer. Volgens Spaanse media zijn 11 mensen naar het ziekenhuis gebracht. Een verjaardagsfeestje van Madonna op het Griekse eiland Corfu heeft tot een politieke rel geleid. Volgens een Griekse politicus had de popster inwoners van een dorp gevraagd om hun ramen te sluiten, zodat zij privacy had. De politicus ergerde zich daaraan en vond dat de Griekse premier er iets van moet zeggen. Een andere politicus stelt dat ze niet begrijpt hoe waardevol een bezoek van Madonna voor het eiland is. Op het EK volleybal hebben de Nederlandse vrouwen hun eerste wedstrijd gewonnen. In Baku ging het tegen Roemenië moeizaam, maar uiteindelijk won het jonge team van Oranje in 5 sets. De volgende wedstrijd in de poolfase is maandag tegen Portugal. Het weer. Vanavond nog een enkele bui in het noorden. Vannacht op de meeste plaatsen droog. Het koelt af tot een graad of 12. Morgen opnieuw in het noorden kans op een bui. Verder is het droog en vrij zonnig bij maximaal 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: De zomer straalt uit je speakers. Dit is Zomerradio 80 voor de Kust- en Duinstreek. Dit is Radio 80.

0: wij vandaag doen? Ja, altijd ten allereerste mijn grote vriend, mijn maat, mijn rots in de branding. Natuurlijk eventjes hartelijk bedanken voor die 2 uur ontzettend lekkere, ja, dance classics en alles wat er in die discotijd tijdperken wel niet voorbij komt. En 1 ding weet je zeker.
1: Zo lekker vind je ze niet in de discotheek.
0: Maar wel bij Radio 80 natuurlijk. En wat hebben wij vandaag? Ik ben je een beetje in de... Een hele mooie programmering. Wat ik al heb gezien. Want om 7 uur heeft er weer wat uitgetuft. En daar gaan we mee beginnen. En wat is dat? Dat is dit. Ja, de Top 40 Flashback Generator die heeft er een jaartal uitgerammeld en een weekgetal. En dat is geworden 2022, week nummer 32. Dat is nog niet zo lang geleden. En ja, dan gaan we natuurlijk de nieuwe binnenkomers van die lijst compleet draaien. En als ik hier zo naar kijk, denk ik van, we hebben nog aardig wat extra vulling. Leuk voor Ton, want u wilt eigenlijk altijd wel weten wat is de nummer 1. En die gaat u ook wel krijgen. Er zijn 2 nieuwe binnenkomers in deze lijst. En ja, 2 is weinig, hè, in een half uurtje. Dus je krijgt een mooie aanvulling voor. We beginnen natuurlijk met de laagste binnenkomer op plaats nummer 39. Dimitri Vegas en David Guetta, Nicole Signer, Aztec met The Drop. En ze hebben er 6 weken in de top 40 gestaan.

0: Memories. De hoogste nieuwe in de top 40.
1: Ja, dat was hem. De allerhoogste. Ja, we hebben ze allemaal gehad, joh. We hebben er twee gehad. Oh, wat gaat dat rap, zeg. Dat was op plaats nummer 33 binnengekomen. Medusa en James Carter featuring Ellie Dew en Fast Boy. Met Bad Memories. Nou, ik heb er geen slechte herinneringen aan, want het is al lekker nummer. En die heeft maar 29 weetjes in de top 40 gestaan. En hoogstpositie was nummer 3. En als we nu alles al hebben afgehandeld binnen... Nou, wat zou ik zeggen? 7, 8 minuutjes. Hebben we nog tijd over. Maar ik hou jullie wel lekker bezig met de... desbetreffende hitlijst van 2022, week 32. Kijk ik eventjes, wat staat op plaats nummer 13? Ja, Nederlands product. Heel mooi en toch lekker. Direct through the looking glass. Hier op Radio 80.

Hij is afgelopen. Wat ging dat rap, zeg? Ja, dat klopt, hè. Dat is een Ferrari, dus dat gaat eigenlijk best wel als een Jekko en ontzettend snel. Dat was James Hype. Miggy De La Rosa met Ferrari, ja. Morgen gaan ze voor het laatste, de Ferraris, de Toro Rosso. Oh nee, dat is Red Bull Racing en Racing Bulls.

2022, week 32. Ik ga u gewoon helemaal verblijden met de top 3. Gewoon doen. Ik ga het gewoon doen. Op plaats 3. Nederlands product. Nederlandse DJ. Producer en alles. Hij heeft 19 weken in deze top 40 gestaan. En zijn hoofdpositie was ook 3. Het is La Fuente met I Want You. Nou, vooruit dan maar. Hè? Ik ben niet altijd zo gewillig, maar... Wow. Kijk het kijk door de vingers. Dit is Radio 80.

0: Fleming. Ja, automatisch. Ja, als hij automatisch kan dansen. Nou ja. Nee, ik ga dat niet zeggen. Nee, ik heb weer een gedachte. Dat is niet voor... ja. Nee, gaan we niet doen. Die was op plaats nummer 2 in deze top 40 van 2022. Week nummer 32. En ja, dan hou je, als je toch de top 3 ook nog doet, hè, moet je ook naar de nummer 1 gaan. En dat gaan we zo meteen doen natuurlijk. Maar we gaan zo na dat... ik breng nu allemaal bakkers. Leuk, hè? Hey, we gaan het gewoon doen.
1: Nummer 1.
0: Ja, en dat is Harry Styles. Met As It Was. Ja, de nummer 1. Van 2022, week 32. We gaan zo meteen hierna even naar het vorige regionale nieuws. En dan zijn we weer 100% terug met...

0: Wat denk jij als ik begin over isoleren? Dat je niet weet waar je moet beginnen? Nou, precies daar is het Energieloket voor. Zij hebben het antwoord op je vragen en kunnen helpen met een plan dat past bij jouw huis en jouw budget. Zodat jij kunt genieten van een lagere energierekening. Wie isoleert, profiteert. Kijk voor een energieloket bij jou in de buurt op verbeterjehuis.nl.
1: Take it easy. Sluit samen met Radio 80 de dag in stijl af. 2 uur lang easy listening. Take it easy. Cool down and relax. Take it easy. Love songs and more. Take it easy. Hier op Radio 80.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Goedenavond, mijn naam is Richard van der Veen. Dit is het Streekstad Radio Nieuws. Woningcorporatie Woonwaard mag een gezin uit huis zetten omdat er meerdere aanslagen zijn gepleegd. Dat heeft de rechter bepaald. Het gaat om een woning aan de Bannewaard in Alkmaar waar meerdere vuurwerkaanslagen plaatsvonden. Verhuurder Woonwaard wil daarom dat de bewoners het huis verlaten. En daarmee helpt Woonwaard de rust in de wijk te kunnen herstellen. Binnen 2 weken moet het gezin weg zijn. Een man uit Alkmaar is veroordeeld voor zware mishandeling en beroving van een vrouw waarmee hij goed bevriend was. Dat gebeurde in februari bij het slachtoffer thuis. Ze liep bij de mishandeling botbreuken in haar gezicht op en verloor plukken haar. Ook stal de drugsverslaafde man haar sieraden. Hij kreeg 180 dagen cel, waarvan maar 2 onvoorwaardelijk, maar hij zit wel vast in een kliniek. Na zijn ontslag moet Alkmaarder meewerken aan allerlei vormen van hulpverlening. De gemeente Alkmaar moet volgens de spreidingswet nog 403 asielzoekers huisvesten. De gemeente wil het regelen in combinatie met huisvesting voor lokale spoedzoekers en jongeren. Het streven is om binnen 3,5 jaar 400 woningen in de gemeente te realiseren. Daarbij wordt gekeken naar geschikte leegstaande gebouwen en grond voor flexwoningen. Omdat eerder gevonden locaties vaak niet aan alle eisen voldoen, wil het college nu de regels versoepelen. De lokale politieke partij BAS maakt zich zorgen over het voortbestaan van de markt in Alkmaar. De partij heeft daarom raadsvragen over het onderwerp gesteld. Voor de markten in de stad werden altijd kramen gehuurd bij een bedrijf uit Friesland. Toen dat bedrijf ermee stopte, bleef er maar 1 andere aanbieder over. Een nieuw contract voor 2027 is nog niet ondertekend vanwege hoge prijzen. Dat zou kunnen betekenen dat de markten flink kleiner gaan worden. Tot zover het radionieuws uit de regio. Over een half uur is er het nieuws uit.

we gaan weer een half uurtje. Lekker janken gitaar, knallende drums. En natuurlijk nog hele lekkere bass riffs horen. Hier bij Sven's Shot of Rock. Deel van Chaotica natuurlijk, hè. Wat heb ik vandaag in petto? Nou ja, wat heavy metal. Metal. Een lekkere rock classic van een luisteraar. Een rockoffer. Oh. En ook punk rock. Oeh.

we trappen het eerste stuk af met een band die heet A New Revelation. Ik adviseer het niet letterlijk te doen wat zij doen. Head Against the Wall. Maar het is gewoon even lekker om even wakker te worden. Even je luchtgitaar weer ter hand te nemen. Of je luchtdrums, wat jij wil. Of bas, wat jij wil. Doe het.

Het gaat niet zoals het hoort te gaan, geloof ik. soms heb je dat in het leven. We gaan het gewoon proberen. Ja, deze moest het zijn. Lang leven live radio.

0: Elaine. Oh. Hier gaat mijn hartje wel sneller van kloppen. Oh, man, oh, man, oh, man. Lekker. Hey, dit was We Stand United. En het ging net even een beetje helemaal mis. En volgens mij heb je al een klein stukje wat gehoord. En ik denk als Dennis zit te luisteren, dat hij denkt van... Yes, het is zover. Want ik heb een berichtje gekregen via de social media kanalen. En Dennis die vroeg aan van ja, ik wil een wat ouder nummer. Maar het is niet super oud, maar wel ouder. En, maar ik wil niet de korte versie. Nou ja, ik heb een beetje te kijken natuurlijk. Ja, als ik dan naar de desbetreffende versies kijk. De radio edit is 4 minuten 6. Is ook niet echt kort. Maar de single versie is 4 minuten 38. Ah, dat is iets langer. De LP versie. Die ga ik ook kunnen doen, maar dat doen we niet. 7 minuten en 4 seconden. Ik ga gewoon voor het voor de albumversie. Speciaal voor Dennis. Is dit de
1: Rock Classic van deze week.
0: Het is Dire Straits.

0: niet doorheen praten.
1: Want anders mis je net weer... Ah, oh, ja, sorry, ik heb het toch gedaan. Ja, het werd mij te stil. Dus dan doen we dat. Dennis, dit was natuurlijk jouw rock classic, hè? Dire Straits, Money for Nothing uit 1985. Hey, ik heb nog wat leuks voor jullie gevonden. Ja, ik ben op zich wel een Adele-fan. Dat vind ik heel erg lekkere muziek. Ja, ook als ik van rock hou. Maar er is een ene persoon die heet Mike. En die heet, artiestennaam, Mike Covers. Hey, drie raden wat hij doet. Hij covert dus tracks. En hij is zo vrij geweest om ook een nummer van Adele te doen. Ja, dan vraag je je af, hoe komt dat eruit te zien? Nou ja, of hoe gaat dat klinken? Dat is eigenlijk beter de verwoording. Nou, het klinkt zo. My Covers, Set Fire to the Rain, The Rock Fortune.

Oeh. Nou, dat heeft Mike lekker gecoverd, dat kan ik je wel zeggen. Set Fire to the Rain. Ja, ik heb nog een heel klein plaatje, kan ik er even in gooien. Nederlands product en dan gaan we er tussenuit. En dan zeg ik, tot zometeen. Dan zijn we 100% retour met het tweede deel van Chaotica hier op Radio 80. En dat gaat me fout worden. En dit is niks en minder dan

0: verkoeling of verwarming nodig voor uw woning? Dat vindt u bij Greeuw Airconditioning. Greeuw Airconditioning is dé airco-specialist van Noord-Holland. Wij staan dagelijks voor u klaar, ook voor een vrijblijvend advies bij u op locatie. Bezoek onze website greeuw.nl, vraag vrijblijvend een offerte aan of kom langs bij onze showroom. U vindt ons aan de Egelskoog nummer 8 in Alkmaar. Greeuw Airconditioning. Het binnenklimaat altijd onder controle.
1: Kom langs bij Popeye Velvet Music, de oudste platenzaak van Alkmaar en omstreken. Met een groot aanbod aan LP's, CD's.

0: velvetmusic.nl. BBT Beveiliging en Telecom biedt slimme en veilige betaalbare oplossingen voor inbraakbeveiligingen, camera's, security management systemen, telefooncentrales, brandbeveiligingen, brandblussers en domotica. Wij leveren en installeren zowel eenvoudige als complexe installaties voor het beveiligen van kantoren, projecten, winkels en woningen. Door uitsluitend met hoogwaardige producten te werken, kunnen wij u een optimale beveiliging garanderen. Daarnaast kunt u ook voor onderhoud bij ons terecht. Onze professionele installatie- en servicemonteurs staan 24 uur per dag, 7 dagen per week voor u klaar. Interesse? info@pbt.nl. Bel ons direct 088 1300 300.
1: Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
2: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Canada komt met tegenmaatregelen als reactie op de Amerikaanse importheffingen van 50% op bepaalde Canadese producten. Het land gaat importheffingen opleggen op een aantal producten uit de VS, zegt premier Carney. De onderhandelingen over een handelsakkoord tussen de landen zijn mislukt. Volgens Canada wilde de VS op het laatste moment van alles veranderen aan de deal. De VS zegt dat het precies andersom was. Premier Carney zegt ook dat er steunmaatregelen zullen komen voor sectoren die getroffen worden door de Amerikaanse heffingen. De gemeente Rotterdam heeft 2 ambtenaren op staande voet ontslagen vanwege corruptie. Uit onderzoek van het Openbaar Ministerie bleek dat ze zich hadden laten omkopen bij bouwprojecten. Rotterdam stuurde de 2 deze zomer weg omdat hun gedragingen substantieel ernstiger waren dan de gemeente zelf had vastgesteld. Bij een ernstig ongeluk in Middlesbrough in het noordoosten van Engeland zijn 7 mensen overleden. De slachtoffers zijn 2 politieagenten en 5 tieners, melden Britse media. Er ging een politieachtervolging aan vooraf. Een politiewagen volgde een verdacht voertuig, maar toen die tegen het verkeer in begon te rijden, werd de achtervolging gestaakt. De spookrijdende auto botste vervolgens op een andere politiewagen. Alle inzittenden van beide voertuigen overleden ter plekke. Een onafhankelijk bureau onderzoekt hoe het ongeluk kon gebeuren. Bij het instituut Mijnbouwschade zijn ruim 220 schademeldingen binnengekomen na de aardbeving gisterochtend bij het Groningse dorp Zandeweer. Bij 6 meldingen ging het om mogelijk acute gevaarlijke situaties. Op 1 adres zijn direct maatregelen genomen na een inspectie. Het weer. Vanavond nog een enkele bui in het noorden. Vannacht op de meeste plaatsen droog. Het koelt af tot een graad of 12. Morgen opnieuw in het noorden kans op een bui. Verder droog en vrij zonnig bij maximaal 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Zomer straalt uit je speakers. Dit is Zomerradio 80 voor de Kust- en Duinstreek. Dit is Radio 80.
4: Hey, wat leuk. Ja,
5: we zijn er gezellig. Ja, natuurlijk. We zijn net eventjes onderbroken voor het nieuws en de reclame natuurlijk. En we zijn weer terug voor het tweede uur. En tevens ook het laatste uur van Gautica hier op Radio 80. En ja, we moeten natuurlijk wel onze sociale verplichtingen naar bepaalde mensen wel even uiten. Want anders krijgen we daar weer heibel over. En dat wat willen we niet. Hè. Vorige week heb ik ook wat gezegd. En ja, daar krijg je wel commentaar op hoor. Maar eigen gedachten zijn ook belangrijk. En die mogen ook wel een keer gehoord worden dan altijd. Maar de standaard dingen.
6: Dit programma is niet geschikt voor woke personen als je in die categorie zit en of valt en toch luistert. Dan doe je dat op geheel eigen risico. De programmamakers zijn niet verantwoordelijk voor jouw eventuele eerder opgelopen emotionele en of psychische klachten. Voor een klacht stuur een e-mail naar klacht@achteraanslite.nl.
5: Ja, en voor de zekerheid, voor als mensen het toch niet helemaal goed hebben gevat, een herhaling
6: voor
5: van.
6: Voor een klacht stuur een e-mail naar klacht@achteraanslite.nl.
5: En dat hebben we gedaan. En daar gaan we natuurlijk helemaal volledig voor. Wat hebben wij in nou dit eerste half uurtje? Want het laatste half uurtje gaat natuurlijk in de mix met de Bond van Doorstarters. Ja, is dit jaar Shorty terug? We weten het niet. We gaan het straks allemaal horen. Want ik heb hem nog niet gezien. Dat kan ik je wel vertellen. Maar ja, je weet het maar nooit met die gozer. Hè? Het is echt heel apart. Op een verzoek van een vaste luisteraar. Wil je zo hard mogelijk en er hard in knallen? Nou, met een lekker nummer. Doen we dat? Nou, is dit een beetje... Ja, het is wel up-tempo natuurlijk, hè. Het is Snap met The Power. Het is niet de gewone versie. Nee, het is de Pumps Mix. Het is een beetje de echte... Nou, oké. Zwa, wat een plop. Welkom bij

0: jullie schrokken wel. Ja, ja, er was even een doosje stilte in. Maar ja, dat was die punch die erin zit. En het meest opvallende was dat je natuurlijk Turbo B er niet in hoorde. Ja, het was wat, hè. Geen gerap van Turbo B. Maar wel lekker eventjes, hè. Ja, hey, ja, ik moet wel, ja, ik ga het gewoon doen, want ja, ik doe bijna al de hele, alweer geruime tijd. Ik doe het gewoon weer. We gaan het gewoon doen. Ik weet niet of jullie al helemaal gereed voor zijn, of jullie het al mee kunnen zingen, de aankondigingsjingle. Wie weet, ik ga het proberen. Kijken of jullie het mee kunnen doen.
1: Voest!

0: another Salt and Pepper. Push it.
1: Push it.
0: Ja, dat is een beetje funky natuurlijk, hè. Ja, in de jaren 90, dat is 94 als het goed is. Kom dat gewoon, hè. Ja, tegenwoordig, we zijn allemaal zo kuis geworden. Echt, het is te woke voor woorden.

A bit of. Ja, Kiss AMC. Oh. Ja, de dames hadden er ooit eens wat mee gedaan. Met een sampletje van U2. Ja, U2 was niet zo'n favoriet. Dat ze zeggen van, nou, jullie mogen samples gebruiken. Maar toen ze dit hadden gehoord, hadden ze van, ja, vooruit. Jullie mogen het. Het is wel een hit geweest. Het is ook niet echt. Daarna hebben ze nu veel weten te behalen. Ze hebben wel pogingen gedaan. Is eigenlijk niks geworden. Dit was eigenlijk hun echte enige hit. De rest was allemaal, ja maar, ja net niet, eigenlijk niet geworden. Dus ook de top 40 niet behaald. Ja, dit nummer wel. Geloof ik 5 maximaal in de top 40. Dus niet slecht, maar toch, helaas. Aangezien we toch op een hele, een foute manier bezig zijn, gaan we het gewoon lekker doorzetten. Het is gewoon lekker een heel fout half uurtje. En dan heb ik zoiets van, als je iets fout wil, dan doen we het ook echt heel fout. Niet super bekend, maar we doen het gewoon. Juist, ja. We gaan gewoon even Nederlandstalige

0: lullo's.
1: Heb je nog geneukt?
0: Hé, hey, lullo, heb je nog geneukt? Nou, dan moet je ze zien kijken, die ballo's.
1: Zo goed.
0: Laat staat er eentje achter me. Wat denk je dat hij bestelt? Een rode port.
1: Dat is niet
0: wel goed. Niet leuk.
1: Dat is wel goed.
0: Niet leuk. Toen was ik helemaal af, zeg.
1: Nee.

classics. Zo laden we het zo als pot, een vuurkooltje. Ja, ja, ja. Dat doet me denken aan Laat, met Marielle. Nou, die staat op een keer.

0: hier, hè?
1: Niet leuk.
0: Hallo. Heb je nog geneukt?
1: Is leuk.
0: Hey Lillo, heb je nog geneukt?
1: Dat is goed.
0: Hey Lillo, heb je nog geneukt?
1: Dat is leuk.
0: Hey Lillo, heb je nou eigenlijk nog geneukt?
1: Maar dat is wel goed.
2: Ja, die valt ook onder de categorie.
3: Vonsplaat.
2: Ja, nee, we gaan hem niet helemaal doen natuurlijk. Hey, en dat was Dave Da Rave met Hey Lullo. Ja, het was natuurlijk een beetje eraf gehaald van Jiske Vet met Lullo's. Ja, Jiske Vet kent toch nog wel? Ja, natuurlijk. Hey, oké. Ik zit hier in de oude categorie te vissen en te doen. Maar ja, zwaar. Paddenplop, hey. Ik heb niet veel tijd meer, zie ik. Oh, het moet er alweer tussenuit, bijna. Oh, we hebben nog één hele foute plaat. En ja, die breng je mee terug naar 89. Stond hij in de top 40, maar hij is uitgebracht in 1988. Nee, het is wat wel, hé. Hey. Dat nummer wat ik zo meteen ga doen, of laten horen, heeft hoogstpositie nummer 3 gehaald. 11 weekjes erin gestaan in de top 40. En ja, het klinkt heel erg... Zo, ja. Ontzettend zo. Ik zeg tot zometeen, zijn we 100% retour voor het laatste stukje van Gautica in de mix hier op Radio 80. Dit is Edelweiss met Bring Me Edelweiss. Ach zo, ja. Zo, partoi.

0: Ondraaglijke hoofdpijn, overgeven en prikkels als licht en geluid niet kunnen verdragen.
1: Ruim 2 miljoen mensen in Nederland hebben hier last van.
2: En dan is het alsof iemand met een ijspik, met een ijspriem achter mijn rechteroog af en toe in dat oog zit te boren.
0: Sinds 2018 is er een baanbrekend medicijn dat deze pijn bij een grote groep kan verlichten of zelfs kan wegnemen.
1: Toen kwamen er CGRP-remmers op de markt.
2: En ik ben 6 maanden aan het werk nu en ik heb niet 1 dag hoeven missen.
3: Op dit moment zijn de medicijnen nog niet voor iedereen voorgeschreven. Dat komt omdat ze te duur zijn.
4: Ga naar allesoverhoofdpijn.nl. Teken de petitie en breng baanbrekende medicijnen binnen bereik van meer migrainepatiënten. Allesoverhoofdpijn.nl. Teken de petitie.
5: Chaotica. Een show met van alles en nog wat. Nieuw in de top 40. Van welk jaar? Dat bepaalt de Chaotica Top 40 Flashback Generator. Knallende drums, heerlijke baslijnen en jankende gitaren in Sven's Shard of Rock Block. Vreemde gedichten, vreemde berichten, verhalen en andere onzindingen. Als afsluiter van de show Chaotica in de mix. En dat alles in 2 uur gepropt. Zaterdagavond vanaf 8 uur op Radio 80.
6: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
7: Goedenavond, mijn naam is Richard van der Veen. Dit is het Streekstad Radio Nieuws. Landschap Noord-Holland keert zich tegen het idee om bedrijventerrein Boekelemeer bij Alkmaar uit te breiden richting Heilo. De Boekelemeer staat hoog op de agenda als kansrijke plek om nieuwe bedrijven te huisvesten. Maar volgens natuurorganisatie Landschap Noord-Holland zou dat ten koste gaan van de biodiversiteit in de regio. Gebieden die belangrijk zijn voor weidevogels zouden door de uitbreiding van het industrieterrein verdwijnen. Een man uit Alkmaar is veroordeeld voor zware mishandeling en beroving van een vrouw waarmee hij goed bevriend was. Dat gebeurde in februari bij het slachtoffer thuis. Ze liep bij de mishandeling botbreuken in haar gezicht op en verloor plukken haar. Ook stal de drugsverslaafde man haar sieraden. Hij kreeg 180 dagen cel, waarvan maar 2 onvoorwaardelijk, maar hij zit wel vast in een kliniek. Na zijn ontslag moet de Alkmaarder meewerken aan allerlei vormen van hulpverlening. De Alkmaarse kermis is officieel geopend. Het gebeurde vrijdagmiddag door wethouder Marius Wiegman en scheidend jeugdburgemeester Bo Smit. De opening werd verricht bij de nieuwe kermisattractie Jester, die dicht bij het stadskantoor staat. De Alkmaarse kermis is met 74 attracties en kramen een van de grootste kermissen in Noord-Holland en duurt 10 dagen. Voor de kermis is een deel van de binnenstad afgezet. Zo is onder andere de Kanaalkade afgesloten voor doorgaand verkeer. Bloembollenbedrijf Van Dam uit Heilo mag definitief verhuizen naar de Limmerweg bij Egmond Binnen. De Raad van State heeft alle bezwaren van omwonenden tegen dat plan afgewezen. Die vreesden onder meer aantasting van het landschap en verkeersoverlast. De broers Van Dam zijn opgelucht. Ze zijn al jaren met de verhuizing bezig en willen nu zo snel mogelijk beginnen met een nieuwbouw op de nieuwe plek en met de verplaatsing van hun bedrijf. Tot zover het radionieuws uit de regio. Over een half uur is er het nieuws uit.
8: In het kader van de door de regering beschikbaar gestelde zendtijd voor de Bond van Doorstarters volgt nu een uitzending van de Bond van Doorstarters. Doorstarters.

0: Ja, van deze, word je toch, van deze klanken word ik blij. Ik weet niet hoe jij het hebt, maar ik ga hier helemaal op los. Oh, die goede oude tijd. Zoveel lekkere herinneringen aan elke track die je dan weer voorbij komt in die mix. Oh, dat was een lekkere... Ik ben zo helemaal van slag dat ik helemaal niet meer weet van hoe of wat. Ken je dat? Soms heb je gewoon dat gevoel. Het was natuurlijk een bom van doorstartersmix uit 1986. Om te precies te zijn, 23 oktober was het eigenlijk ook een DMC-mix. Ja, het was eigenlijk een combinatie DMC en ook natuurlijk ook gewone huistuin- en keukenmixers die dan eigenlijk hun mixen instuurden voor de bom van doorstarters. Dit keer was het deze versie. Dus hartstikke heel mooi, lekker. Ja, nee, ik had er nog even op gehoopt, maar DJ Shorty is nog steeds blijkbaar nog steeds aan de mixvakantie bezig. Dus ik denk als je ergens op een playa staat, dat je hem wel voorbij ziet stuiteren en draaien. Maar helaas nog even niet hier. Baal. Maar we zijn natuurlijk niet voor niks Gotica.
1: Chaotica in de mix.
0: Ja. Dat we toch nog even een mix even erbij pakken. En ik zat een beetje te spitten in de database. En wat zeg ik? Hey, Disco Breaks. Nou, we hebben natuurlijk al Ton gehad met zijn hele lekkere Classics Dance Party. Dat is ook een beetje disco-achtig. En nou, dan gaan wij het nog eventjes afsluiten hier. Net voor tienen met wat lekkere Disco Breaks. Is van Peter Slaghuis. Disco Breaks 13A. Ja, je had een A en een B kant natuurlijk. Hè. De Megamix. Ik zeg tot de volgende keer. Dan zijn we 100% retour.
2: Met een nieuwe Gotica hier op Radio 80.
0: Tot zover. Laten we nog even aan. Ja, de master zelf. Peter Slaghuis.

0: Jouw gezonde fietsrit gaat van start bij Bikeshop Egmond. Maak een prachtige tocht door de natuur op een van onze mountainbikes. Of maak gebruik van onze haal- en brengservice bij jou thuis. Met deskundig advies in onze winkel en reparaties in onze werkplaats zorgen wij ervoor dat jij weer veilig de weg op kan. Van e-bike tot mountainbike, bij Bikeshop Egmond vind je alle bekende merken en vele extra's. Dus kom gerust langs voor een proefrit. Je vindt ons aan het Tromstraat 17 en Egmond aan Zee. Tot snel.
1: Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
2: Dorien Bouwman met het NOS-journaal. In Venlo is een dode vrouw gevonden langs de Maas. Een wandelaar vond het lichaam vanmiddag in de bosjes van een wandelgebied. De politie houdt er sterk rekening mee dat de vrouw door een misdrijf om het leven is gekomen. Over haar identiteit is niets bekendgemaakt. De politie wil graag mensen spreken die rond 3 uur vanmiddag iets hebben gezien langs de Maas in Venlo. Canada komt met importheffingen op een aantal Amerikaanse producten. Het is een reactie op de heffingen van 50% die de VS sinds vandaag rekent op sommige zaken uit Canada. De onderhandelingen over een handelsakkoord zijn gisteren geklapt. Beide landen zeggen dat de ander op het laatste moment met nieuwe eisen kwam. Twee ambtenaren van de gemeente Rotterdam zijn deze zomer op staande voet ontslagen, omdat ze zich lieten omkopen bij bouwprojecten. De maatregel volgde op een langlopend onderzoek door het OM. Eind 2023 schreef NRC over fraude bij aanbestedingen in Rotterdam. Bedrijven zouden giften aan ambtenaren hebben gedaan in ruil voor gemeentelijke opdrachten. Volgens burgemeester Schouten bleek uit het onderzoek van het OM dat de gedragingen substantieel ernstiger waren dan de gemeente zelf had vastgesteld. In totaal zijn er 11 verdachten uit het onderzoek gekomen. Een verjaardagsfeestje van Madonna op het Griekse eiland Corfu heeft tot een politieke rel geleid. Volgens een Griekse politicus had de popster inwoners van een dorp gevraagd om hun ramen te sluiten, zodat zij privacy had. De politicus ergerde zich daaraan en vond dat de Griekse premier er iets van moest zeggen. Een andere politicus stelt dat ze niet begrijpt hoe waardevol een bezoek van Madonna voor het eiland is. Het weer. Vanavond nog een enkele bui in het noorden. Vannacht op de meeste plaatsen droog. Het koelt af tot een graad of 12. Morgen opnieuw in het noorden kans op een bui. Verder is het droog en vrij zonnig bij maximaal 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Zomer straalt uit je speakers. Dit is Zomerradio 80 voor de Kust- en Duinstreek. Dit is Radio 80.
4: Typisch 80 presenteert meer muziek in het weekend met Live in Kansen.

jij weten wat jij wilt. Live in concert.

0: Voor iemand met psychische klachten is het niet altijd gemakkelijk om daar zelf over te beginnen. Daarom kan het veel betekenen als jij het bent die het gesprek start. Zo maak je de klachten bespreekbaar en hou je diegene dichtbij. Ernaar vragen voelt misschien erg persoonlijk, maar je kunt de ander er echt mee helpen. Begin anders eens met een simpele: hey, hoe gaat het nu echt met je? Of ga voor meer tips om een gesprek te starten naar heyhetisoké.nl.
1: Meer muziek in het weekend. Zaterdag tussen 10 en 12 uur. Typisch 80.
2: Typisch 80 in volle vaart op de zaterdag.
3: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
4: Mijn naam is Richard van der Veen. Dit is het Streekstad Radio Nieuws. Landschap Noord-Holland keert zich tegen het idee om bedrijventerrein Boekelemeer bij Alkmaar uit te breiden richting Heilo. De Boekelemeer staat hoog op de agenda als kansrijke plek om nieuwe bedrijven te huisvesten. Maar volgens natuurorganisatie Landschap Noord-Holland zou dat ten koste gaan van de biodiversiteit in de regio. Gebieden die belangrijk zijn voor weidevogels zouden door de uitbreiding van het industrieterrein verdwijnen. In Heilo is een fietser gewond geraakt na... In Heilo is een fietser gewond geraakt na een ongelukkig geval. Het gebeurde vrijdagavond op de Stationsweg. De man raakte met zijn fiets een paaltje waarna hij zijn evenwicht verloor. Maar precies op dat moment kwam uit de andere richting een auto aanrijden. De fietser botste tegen de rijdende auto aan en liep daarbij een flinke hoofdwond op. De man is naar het ziekenhuis gebracht en de politie onderzoekt of hij ten tijde van het ongeval te veel alcohol in zijn bloed had. Bij een brand in de keuken van een toko in Heerhugowaard zijn twee mensen gewond geraakt. Toen de vlam in de pan sloeg, probeerden medewerkers het vuur te blussen, maar dat ging niet goed. Na behandeling van hun brandwonden heeft ambulancepersoneel één van de twee met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Het brandje zorgde voor veel rook in de toko. De middenweg was tijdens het afhandelen van de brand tijdelijk afgezet. Een 30-jarige inwoner van Heerhugowaard wordt verdacht van een poging tot zware mishandeling nadat een vrouw onwel werd van het eten van chocolade met vermoedelijk drugs. Twee kinderen hadden de chocolade nietsvermoedend uitgedeeld. Ze vonden die tussen blikjes en flessen die ze hadden opgehaald voor statiegeld. De kinderen treft volgens de politie geen blaam. De man wordt verdacht van poging tot zware mishandeling en de zaak ligt nu bij het OM. Tot zover het radionieuws uit de regio. Over een half uur is er het nieuws uit Nederland en de wereld.
5: Is everybody in? The ceremony is about to begin.
6: Live in concert.
7: Live in concert.
6: Live in concert.

Presenteert meer muziek in het weekend met Live in Concert.

0: is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Twee ambtenaren van de gemeente Rotterdam zijn deze zomer op staande voet ontslagen omdat ze zich lieten omkopen bij bouwprojecten. De maatregel volgde op een langlopend onderzoek door het OM. Eind 2023 schreef NRC over fraude bij aanbestedingen in Rotterdam. Bedrijven zouden giften aan ambtenaren hebben gedaan in ruil voor gemeentelijke opdrachten. Volgens burgemeester Schouten bleek uit het onderzoek van het OM dat de gedragingen substantieel ernstiger waren dan de gemeente zelf had vastgesteld. In totaal zijn er 11 verdachten uit het onderzoek gekomen. Canada komt met importheffingen op een aantal Amerikaanse producten. Het is een reactie op de heffingen van 50% die de VS sinds vandaag rekent op sommige zaken uit Canada. De onderhandelingen over een handelsakkoord tussen de landen zijn gisteren geklapt. Volgens Canada wilde de VS op het laatste moment van alles veranderen aan de deal. De VS zegt dat het precies andersom was. In Venlo is een dode vrouw gevonden langs de Maas. Een wandelaar vond het lichaam vanmiddag in de bosjes van een wandelgebied. De politie houdt er sterk rekening mee dat de vrouw door een misdrijf om het leven is gekomen. Over haar identiteit is niets bekendgemaakt. De politie wil graag mensen spreken die rond 3 uur vanmiddag iets hebben gezien langs de Maas in Venlo. Max Verstappen start morgen vanaf plek 7 bij de hoofdrace van de Grand Prix in Zandvoort. Hij kwam snelheid tekort in de kwalificatie en wijt dat aan fundamentele problemen met zijn auto. Verstappen denkt dat er in de race morgen weinig beters in zit in de voorlopig laatste Grand Prix van Nederland. Lando Norris van McLaren start op pole position. Het weer. In het noorden komt nog een buitje voor. Verder is het droog, ook vannacht. Het koelt af naar zo'n 12 graden. Morgen opnieuw in het noorden kans op een bui. Verder droog en vrij zonnig. Het wordt 19 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Straalt uit je speakers. Dit is Zomerradio 80 voor de Kust- en Duinstreek. Dit is Radio 80.

0: Radio 80 voor de kust- en duinstreek met het nieuws.
1: Jelle Seubring met het NOS-journaal. Canada gaat importheffingen opleggen voor een aantal producten uit de Verenigde Staten. De maatregel is een reactie op de Amerikaanse importheffingen van 50% op bepaalde producten uit Canada. De afgelopen dagen waren er gesprekken over een handelsakkoord, maar die zijn vastgelopen. Beide landen beschuldigen elkaar van het op het laatste moment eisen van veranderingen. De Canadese premier Carney heeft steunmaatregelen aangekondigd voor sectoren die worden getroffen door de Amerikaanse heffingen. Twee ambtenaren van de gemeente Rotterdam zijn op staande voet ontslagen omdat ze zich lieten omkopen bij bouwprojecten. De maatregel volgde op een langlopend onderzoek door het OM. Eind 2023 schreef NRC over fraude bij de aanbesteding in Rotterdam. Bedrijven zouden giften aan ambtenaren hebben gedaan in ruil voor gemeentelijke opdrachten. Volgens burgemeester Schouten bleek uit het onderzoek van het OM dat de gedragingen substantieel ernstiger waren dan de gemeente zelf had vastgesteld. In totaal zijn er 11 verdachten uit het onderzoek gekomen. Een wandelaar die afgelopen middag langs de Maas bij Venlo liep, heeft een dode vrouw gevonden. De politie houdt er rekening mee dat de vrouw door een misdrijf om het leven is gekomen. Haar identiteit is nog niet bekendgemaakt. De politie is op zoek naar wandelaars die iets hebben gezien bij de Maas in Venlo. In de Eredivisie heeft PEC Zwolle gewonnen van SC Heerenveen. Het werd 2-0. Bij FC Utrecht tegen Sparta Rotterdam werd er afgelopen avond ook meerdere keren gescoord, maar daar werd het een 3-3 gelijkspel. AZ staat na een 2-0 winst op Fortuna Sittard bovenaan in de Eredivisie. De club uit Alkmaar heeft 3 uit de 3 wedstrijden gewonnen en staat dus nu bovenaan. Het weer: in het noorden komt nog een buitje voor, verder is het droog. Ook vannacht, en het koelt af naar een graad of 12. Komende dag opnieuw in het noorden kans op een bui. Verder droog en vrij zonnig. Het wordt 19 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Zomer straalt uit je speakers. Dit is Zomerradio 80 voor de kust en duinstreek. Dit is Radio 80.

0: Radio 80 voor de kust- en duinstreek met het nieuws.
1: Jelle Seubring met het NOS-journaal. Canada gaat importheffingen opleggen voor een aantal producten uit de Verenigde Staten. De maatregel is een reactie op de Amerikaanse importheffingen van 50% die zijn ingevoerd op bepaalde producten uit Canada. De afgelopen dagen waren er gesprekken over een handelsakkoord, maar die zijn vastgelopen. Beide landen beschuldigen elkaar van het op het laatste moment eisen van veranderingen. Bij een ernstig ongeluk in het noordoosten van Engeland zijn 7 mensen overleden. De slachtoffers zijn 2 politieagenten en 5 tieners, melden Britse media. Er ging een politieachtervolging aan vooraf. Een politiewagen volgde een verdacht voertuig, maar toen die tegen het verkeer in begon te rijden, werd die achtervolging gestaakt. De spookrijdende auto botste vervolgens op een andere politiewagen. Alle inzittenden van beide voertuigen overleden ter plekke. 2 ambtenaren van de gemeente Rotterdam zijn op staande voet ontslagen, omdat ze zich lieten omkopen bij bouwprojecten. De maatregel volgde op een langlopend onderzoek door het Openbaar Ministerie. Eind 2023 schreef NRC over fraude bij aanbestedingen in Rotterdam. Bedrijven zouden giften aan ambtenaren hebben gedaan in ruil voor gemeentelijke opdrachten. Volgens burgemeester Schouten bleek uit het onderzoek van het OM dat de gedragingen substantieel ernstiger waren dan dat de gemeente zelf had vastgesteld. In totaal zijn er 11 verdachten uit het onderzoek gekomen. Op het EK volleybal hebben de Nederlandse vrouwen hun eerste wedstrijd gewonnen. In Baku ging het tegen Roemenië moeizaam, maar uiteindelijk won het jonge team van Oranje in 5 sets. De volgende wedstrijd in de poolfase is maandag tegen Portugal. Het weer. In het noorden komt er nog een buitje voor. Verder is het droog, ook vannacht. Koelt af naar een graad of 12. Komende dag opnieuw in het noorden kans op een bui. Verder blijft het droog en vrij zonnig. En het wordt 19 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
1: Jelle Seubring met het NOS Journaal. Bij een Israëlische aanval in de buurt van de Syrische hoofdstad Damascus zijn meerdere mensen gewond geraakt. Volgens het Israëlische leger was het doelwit een terrorist. Hij zou zich in de laatste fase hebben bevonden van de voorbereiding van een aanslag. Syrië veroordeelt de aanval en noemt het een schending van het internationaal recht. Het is de tweede aanval van Israël in Syrië deze week. Dinsdag voerde Israël luchtaanvallen uit op een militaire basis in het noordwesten van Syrië. In Venlo is een dode vrouw gevonden langs de Maas. Een wandelaar vond het lichaam afgelopen middag in de bosjes van een wandelgebied. De politie houdt er sterk rekening mee dat de vrouw door een misdrijf om het leven is gekomen. Over haar identiteit is niets bekendgemaakt. De politie wil graag mensen spreken die rond 3 uur afgelopen middag iets hebben gezien langs de Maas in Venlo. Canada gaat importheffingen opleggen voor een aantal producten uit de Verenigde Staten. De maatregel is een reactie op de Amerikaanse importheffingen van 50% die zijn opgelegd. De afgelopen dagen waren er gesprekken over een handelsakkoord, maar die zijn vastgelopen. Beide landen beschuldigen elkaar van het op het laatste moment eisen van veranderingen. De Canadese premier Carney heeft steunmaatregelen aangekondigd voor de sectoren die worden getroffen door de Amerikaanse heffingen. In de Eredivisie werden afgelopen avond nog 3 wedstrijden gespeeld. En AZ staat nu bovenaan in de competitie, doordat ze 3 van de 3 wedstrijden hebben gewonnen. Tegen Fortuna Sittard won de club uit Alkmaar met 2-0. Ook PEC Zwolle wist te scoren en won met 2-0 van SC Heerenveen. Bij FC Utrecht tegen Sparta eindigde het in een gelijkspel 3-3. Het weer is bijna overal droog, alleen in het noorden nog kans op een kleine bui. Het koelt vannacht af naar een graad of 12. De komende dag in het noorden opnieuw kans op een bui. Verder is het droog en vrij zonnig. Het wordt 19 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Zomer straalt uit je speakers. Dit is Zomerradio 80 voor de Kust- en Duinstreek. Dit is Radio 80.